als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

0: een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

Ajax Amsterdam, mijn nummer 1. De beste club van Holland, dat weet toch iedereen. Ze zweven over het veld, ze dansen 2-2. Kijk, de wedstrijd is begonnen, het stadion trilt mee. En aan het roer, daar staat magistraal Ajax-coach Louis van Gaal. De ploeg is jong en snel, maar soms vol talent. Ze staan al jaren aan de top van elk klassement. Karakter vol met pit, scherp en toch brutaal.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: De brand in de Hoge Venen blijft voorlopig nog uitbreiden. In een tweetal dorpen samen zijn nu ook 500 mensen geëvacueerd. Ze zijn opgevangen in een sportcentrum in Malmedy. Daar is een tijdelijk opvangcentrum ingericht. Intussen komt ook de hulp vanuit Europa onze kant uit. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters, Zweden 2 blusvliegtuigen en Tsjechië een helikopter. In Zoersel in de Kempen is een vrouw van 33 doodgevonden bij haar thuis. Het parket beschouwt dat als een verdacht overlijden. Het was de partner van de vrouw die haar vond. Hij is meegenomen voor verhoor. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Libanon zijn zeker 11 mensen gedood en 19 anderen gewond geraakt. Doelwit waren 2 huizen. Volgens Israël waren dat steunpunten van terreurorganisatie Hezbollah. Dat kondigt een tegenreactie aan. Lennart van Eetveld grijpt in de Arctic Race of Norway net naast de zege in de 3e en voorlaatste etappe. De zege en de nieuwe leiderstrui zijn voor de Uruguayaan Thomas Silva. En de Ronde van Portugal gaat toch door na de dood van een renner van 19. De reclamecaravaan en andere festiviteiten zijn wel geschrapt. De Franse klassementsleider Alexis Guérin won de voorlaatste rit, maar hij droeg geen gele leiderstrui, maar een zwarte. Het blijft zacht met minima rond 23 graden. De komende dagen blijft het warm, code geel voor de hitte blijft van kracht, behalve aan de kust.
1: Dit is Radio Memories Hitschijf van de week.
2: Hey luisteraars, ik ben Christophe en dit is...

0: met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: De mooiste oldies, de leukste hits. Radio Memory. Luisteren Listen. Op eigen risico.
1: Hey vrienden,

0: De brand in de Hoge Venen blijft voorlopig nog uitbreiden. In een tweetal dorpen samen zijn nu ook 500 mensen geëvacueerd. Ze zijn opgevangen in een sportcentrum in Malmedy. Daar is een tijdelijk opvangcentrum ingericht. Intussen komt ook de hulp vanuit Europa onze kant uit. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters, Zweden 2 blusvliegtuigen en Tsjechië een helikopter. In Zoersel in de Kempen is een vrouw van 33 doodgevonden bij haar thuis. Het parket beschouwt dat als een verdacht overlijden. Het was de partner van de vrouw die haar vond. Hij is meegenomen voor verhoor. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Libanon zijn zeker 11 mensen gedood en 19 anderen gewond geraakt. Doelwit waren 2 huizen. Volgens Israël waren dat steunpunten van terreurorganisatie Hezbollah. Dat kondigt een tegenreactie aan. Lennart van Eetveld grijpt in de Arctic Race of Norway net naast de zege in de 3e en voorlaatste etappe. De zege en de nieuwe leiderstrui zijn voor de Uruguayaan Thomas Silva. En de Ronde van Portugal gaat toch door na de dood van een renner van 19. De reclamecaravaan en andere festiviteiten zijn wel geschrapt. De Franse klassementsleider Alexis Guérin won de voorlaatste rit, maar hij droeg geen gele leiderstrui, maar een zwarte. Het blijft zacht met minima rond 23 graden. De komende dagen blijft het warm, code geel voor de hitte blijft van kracht, behalve aan de kust.
1: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 en 9:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de 3e bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18 en inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven, dan ben je natuurlijk ook welkom, maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit 1 of meerdere drankjes zijn en een andere smakelijke verfrissing.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.
4: En

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 8 10.30 uur 30, en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
4: Dit is Radio Memory.
5: Goedemorgen.

0: Op zaterdag 5 september bruist de Burgstraat in Nienhoven tijdens de jaarmarkt Nienhoven. Café de Leste Zonde presenteert Burgstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15.15 uur zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgstraat aan het swingen. En om 22.15 uur sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgstraat 30 in Nienhoven. Mis het niet!
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.

0: brand in de Hoge Venen heeft nu al bijna 3000 hectare natuurgebied vernield. Het blussen blijft lastig in moeilijk toegankelijk gebied. Gisteravond al kwam de rook tot in steden en gemeenten, onder meer in het centrum van Malmedy. De gouverneur van Luik heeft opgeroepen om daar ramen en deuren dicht te houden en, als het kan, een mondmasker te dragen. In Spanje zijn twee vrouwen omgekomen bij een aardverschuiving en een overstroming na een stortbui. Twee baby's raakten gewond en de hulpdiensten moesten ook vier mensen bevrijden uit een café. In het noordwesten van Spanje geldt alarm voor hevige stortregens. Een Spaans gevechtsvliegtuig heeft tijdens een NAVO-missie in Roemenië een drone neergehaald die via de grens met Oekraïne en Moldavië het Roemeens luchtruim was binnengedrongen. De brokstukken vielen neer op onbewoond gebied. Dit jaar zijn in Roemenië nu al vier drones neergehaald. Roemenië is een NAVO-land. En Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw bestookt met raketten. Op enkele plaatsen is daarbij brand uitgebroken. Zeker één iemand is gewond geraakt. Andersom heeft Oekraïne een hele reeks drones naar Rusland gestuurd. Rusland zegt dat het er meer dan 600 waren. De meeste zijn onderschept. In het voetbal wint Racing Genk van Westerlo 3-2. Club Brugge ging met 0-3 winnen bij OH Leuven. En ook Antwerpen won met 0-3 van KV Kortrijk. Club Brugge en Antwerpen leiden voorlopig met allebei het maximum van de punten. Op het EK Atletiek in Birmingham hebben de Belgian Falcons brons veroverd. De aflossingsploeg bij de mannen liepen de 4x100 meter in 38 seconden en 70 honderdste. Het goud was voor Groot-Brittannië. De aflossingsploeg bij de vrouwen, de Belgian Rockets, finishte in hun finale vijfde. En de Belgische hockeymannen zijn uitstekend gestart aan het wereldkampioenschap voor eigen publiek. In Waver versloegen ze Frankrijk met 3-2. De Red Lions spelen vanavond al de volgende wedstrijd tegen titelverdediger Duitsland. Het grijs wolkendek lost stilaan op en dan komt de zon er af en toe door bij 22 tot 30 graden. Morgen plaatselijk een buitje mogelijk bij 25 graden. Vanaf dinsdag wisselvalliger en geleidelijk nog wat koeler.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met drie kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
5: Op zondag 23 augustus organiseert OTC de Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 6:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
6: Dit is Radio Memories Hitschijf van de week.
7: Hey luisteraars, ik ben Christophe en dit is

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

0: Hij is er.
1: Hij is er.
0: De Radio Memory App.
1: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
0: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
1: De Radio Memory App.
2: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
3: Goedemorgen.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory.

0: Pascal Montali, Silla Key en John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.

0: brand in de Hoge Venen heeft nu al bijna 3000 hectare natuurgebied vernield. Het blussen blijft lastig in moeilijk toegankelijk gebied. Gisteravond al kwam de rook tot in steden en gemeenten, onder meer in het centrum van Malmedy. De gouverneur van Luik heeft opgeroepen om daar ramen en deuren dicht te houden en, als het kan, een mondmasker te dragen. In Spanje zijn twee vrouwen omgekomen bij een aardverschuiving en een overstroming na een stortbui. Twee baby's raakten gewond en de hulpdiensten moesten ook vier mensen bevrijden uit een café. In het noordwesten van Spanje geldt alarm voor hevige stortregens. Een Spaans gevechtsvliegtuig heeft tijdens een NAVO-missie in Roemenië een drone neergehaald die via de grens met Oekraïne en Moldavië het Roemeens luchtruim was binnengedrongen. De brokstukken vielen neer op onbewoond gebied. Dit jaar zijn in Roemenië nu al vier drones neergehaald. Roemenië is een NAVO-land. En Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw bestookt met raketten. Op enkele plaatsen is daarbij brand uitgebroken. Zeker één iemand is gewond geraakt. Andersom heeft Oekraïne een hele reeks drones naar Rusland gestuurd. Rusland zegt dat het er meer dan 600 waren. De meeste zijn onderschept. In het voetbal wint Racing Genk van Westerlo 3-2. Club Brugge ging met 0-3 winnen bij OH Leuven. En ook Antwerpen met 0-3 van KV Kortrijk. Club Brugge en Antwerpen leiden voorlopig met allebei het maximum van de punten. Op het EK Atletiek in Birmingham hebben de Belgian Falcons brons veroverd. De aflossingsploeg bij de mannen liepen de 4x100 meter in 38 seconden en 70 honderdste. Het goud was voor Groot-Brittannië. De aflossingsploeg bij de vrouwen, de Belgian Rockets, finishte in hun finale vijfde. En de Belgische hockeymannen zijn uitstekend gestart aan het wereldkampioenschap voor eigen publiek. In Waver versloegen ze Frankrijk met 3-2. De Red Lions spelen vanavond al de volgende wedstrijd tegen titelverdediger Duitsland. Het grijs wolkendek lost stilaan op en dan komt de zon er af en toe door bij 22 tot 30 graden. Morgen plaatselijk een buitje mogelijk bij 25 graden. Vanaf dinsdag wisselvalliger en geleidelijk nog wat koeler.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met drie kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
5: Op zondag 23 augustus organiseert OTC De Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer-tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 17:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
6: De beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
9: De mooiste liedjes uit de vorige eeuw. Dit zijn de muzikale parels. Zomer met Stef Tielemans.

0: Onze starter voor vandaag uit 1979. Hard of Glass, dat was Blondie.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.
0: Zomer, vakantie en muziek die je meteen terugbrengt naar de mooiste momenten van toen. Tijd om samen te genieten van de grootste klassiekers en de vergeten parels. Welkom bij een zomerse Muzikale Parels. Dit is Nazareth en Laura.

gouden klassiekers uit de 60s komen ook altijd aan bod in de muzikale parels. Shirley Ellis en de Nitty Gritty. En Kool en de Gang die hebben een uitgebreid palet van hits gescoord.

0: fan van Kool & The Gang was dat. En het is weer hoge tijd om een vinylplaatje op onze platendraaier te leggen.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 13 augustus 1975. Cocaine in My Brain. Dat is een nummer dat de grote doorbraak betekende voor reggae-artiest Dillinger. Hij werkte samen met producer Lee Scratch Perry. Het nummer ontstond in de Jamaicaanse muziekscene. Cocaine in My Brain groeide uit tot een internationale hit. Vooral in Europa werd het nummer populair. Het stond uiteindelijk bovenaan de hitlijsten. De herkenbare stijl en ritmes maakten het uniek. Het nummer werd een klassieker binnen de reggae. Het is een opvallende plaat met invloedrijke hitpotentie uit de jaren 70.
1: Dit is een 70s vinylparel.

en strand en de circles in de sand van Belinda Carlisle. Zometeen is het de beurt aan Christophe Van Dam. Hij heeft weer een verhaaltje achter een plaat in Hit Story. Maar

0: Chris van de Hits.
1: Met Christel van Dam.
2: Riccardo Cosciente had al een flinke naam opgebouwd in Italië toen hij met Sincerita ook in de Lage Landen wist door te breken. Opvallend genoeg werd de plaat opgenomen in Amerika met muzikanten van Toto. Dat gaf de single ook een voller en internationaler geluid dan veel Italiaanse pop uit die tijd. Cosciente werd geboren in Saigon uit een Italiaanse vader en Franse moeder. Als jongen verhuisde hij naar Rome, waar hij zichzelf piano leerde spelen. Zijn rauwe stem werd later zijn handelsmerk. De tekst van Sincerita draait om eerlijkheid en echte gevoelens in relaties. Geen ingewikkeld gedoe dus, gewoon puur uit het hart. Bij ons deed de plaat zo goed als niets, maar bij onze noorderburen schopte de single het tot nummer 14 en werd het tevens een van de bekendste songs uit Cosciente's carrière.

Coco Jumbo van Mr. President. Dit zijn de muzikale parels met zometeen een one-hit wonder. We hebben een vergeten parel, maar eerst gaan we naar de 70s met deze dames. The Ritchie Family, het verhaal over die American Generation.

0: gaan we terug naar
1: 1974. Dan scoort de Schotse funkband Average White Band wereldwijd een hit met een instrumentaal plaatje, Pick Up the Pieces. In Amerika stijgt het naar de nummer 1. In het Verenigd Koninkrijk, België en Nederland blijft het hun enige grote succes. De band wordt veel gesampled in de hip-hop en blijft invloedrijk tot op vandaag.

0: Belgische Vlaamstalige muziek van Chris de Bruyne en Je suis Gaga.
1: Een vergeten muzikale parel.
0: We duiken even terug naar de gouden jaren van de disco. Vier broers uit de Amerikaanse staat Massachusetts die groeiden uit tot een van de populairste soul- en disco-formaties van de jaren 70 met hun warme harmonieën en

1880 beleefde Roland Kaiser zijn absolute doorbraak met Santa Maria. Dat nummer dat is oorspronkelijk van het Italiaanse duo Oliver Onions, maar Kaisers Duitsstalige versie groeide uit tot een gigantische hit. Die single die stond wekenlang nummer 1 in Duitsland en werd ook een nummer 1 hit in België en Nederland. En dat bracht ons naar het einde van deze zomerse aflevering van de Muzikale Parels. Volgende week dan zijn we graag terug opnieuw. En vandaag besluiten we met deze van Albano en Romina Power uit de 80s. Sempre, sempre, tot volgende week en geniet van de zomer.

0: brand in de Hoge Venen heeft nu al bijna 3000 hectare natuurgebied vernield. Het blussen blijft lastig in moeilijk toegankelijk gebied. Gisteravond al kwam de rook tot in steden en gemeenten, onder meer in het centrum van Malmedy. De gouverneur van Luik heeft opgeroepen om daar ramen en deuren dicht te houden en, als het kan, een mondmasker te dragen. In Spanje zijn twee vrouwen omgekomen bij een aardverschuiving en een overstroming na een stortbui. Twee baby's raakten gewond en de hulpdiensten moesten ook vier mensen bevrijden uit een café. In het noordwesten van Spanje geldt alarm voor hevige stortregens. Een Spaans gevechtsvliegtuig heeft tijdens een NAVO-missie in Roemenië een drone neergehaald die via de grens met Oekraïne en Moldavië het Roemeens luchtruim was binnengedrongen. De brokstukken vielen neer op onbewoond gebied. Dit jaar zijn in Roemenië nu al vier drones neergehaald. Roemenië is een NAVO-land. En Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw bestookt met raketten. Op enkele plaatsen is daarbij brand uitgebroken. Zeker één iemand is gewond geraakt. Andersom heeft Oekraïne een hele reeks drones naar Rusland gestuurd. Rusland zegt dat het er meer dan 600 waren, de meeste zijn onderschept. In het voetbal wint Racing Genk van Westerlo 3-2. Club Brugge ging met 0-3 winnen bij OH Leuven en ook Antwerpen met 0-3 van KV Kortrijk. Club Brugge en Antwerpen leiden voorlopig met allebei het maximum van de punten. Op het EK Atletiek in Birmingham hebben de Belgian Falcons brons veroverd. De aflossingsploeg bij de mannen liepen de 4x100 meter in 38 seconden en 70 honderdste. Het goud was voor Groot-Brittannië. De aflossingsploeg bij de vrouwen, de Belgian Rockets, finishte in hun finale vijfde. En de Belgische hockeymannen zijn uitstekend gestart aan het wereldkampioenschap voor eigen publiek. In Waver versloegen ze Frankrijk met 3-2. De Red Lions spelen vanavond al de volgende wedstrijd tegen titelverdediger Duitsland. Het grijs wolkendek lost stilaan op en dan komt de zon er af en toe door bij 22 tot 30 graden. Morgen plaatselijk een buitje mogelijk bij 25 graden. Vanaf dinsdag wisselvalliger en geleidelijk nog wat koeler.
1: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 en 9:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de derde bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18 en inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven, dan ben je natuurlijk ook welkom, maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit één of meerdere drankjes zijn en een andere smakelijke verfrissing.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.
5: Hey luisteraars, ik ben Christophe en dit is

0: Welkom allemaal en dat dus bij een nieuwe U Vraagt, Wij Draaien. Ja, en ja, zoals je op de website zegt, was het normaal met ons Cindy, maar Cindy is precies allemaal haar haar verloren. Want er zit hier, ik denk toch wel, een man voor mij.
1: Dag, Katrien. En trouwens, ik ben al mijn haar nog niet kwijt, hè.
0: Maar tegenover Cindy is
1: ik heb me gewoon minder. Ja,
0: is het een groot verschil. Dus onze Cindy die is opkomst. Dus dank u, Daniel, om mij eventjes te helpen.
1: Ja, dat is geen probleem, hè. Ik was hier toch voor de hondjes.
0: Ja, maar ja. Ik was toch blij dat u mij helpt, want anders was het even in mijn hoofd. Wow!
1: De mensen kunnen bellen op ons telefoonnummer.
0: Ja, op het nummer 06...
1: Nee.
0: Oei, pardon. Kijk. Hè. 02-66-99-660.
1: Voilà, en dat heeft iemand al gedaan.
0: Ja, inderdaad. Wij hebben iemand aan de lijn. Hallo.
2: Hallo, goedemorgen Katrien. Goedemorgen Daniel.
1: Goedemorgen Geert.
0: Goedemorgen Geert.
2: Goedemorgen.
0: Alles oké met jou?
2: Prima, want wij gaan straks naar optredens gaan kijken.
0: Is het waar?
2: Ja, hier bij ons in de buurt zijn er vestenfeesten. En om 5:00 vanavond komt Gary Gager en Laura Lien.
0: Amai. Dat, ja.
1: Ja, tof.
2: Ja, en gisteren was het met Wim Soutar en met Jean Thomas.
0: Ja, dat moet ook mooi geweest zijn.
2: Ja, dat was heel mooi.
0: Was het niet te warm? Want gisteren wachtte. Nee, gisteren viel het mee. Van waarom dan wel? Ja, het was
2: een regenbuitje, maar dat mag, hè?
0: Ja.
1: Dat heeft zijn charmes.
0: Nu mag dat af en toe zo'n keer. Maar het regent niet door, hè? Het is zo'n keer even een beetje en het is weer weg.
2: Ja, want de laatste tijd is al genoeg warm geweest, hè?
0: Dat wel, ietsje te voor mij, maar bon. Anders gaan we nog klagen.
1: Niet te rap klagen, want binnenkort, als het altijd gaat regenen, gaan we zeggen, oh, het is weer een trein.
2: Ja, dan gaan we weer reclameren dat het altijd regent. Ja.
0: Ja,
2: dan,
0: ja. Ja. Ja, Geert, en wou je groetjes... Ja, voilà, oké.
2: Okay. Eerst en vooral aan Vivian.
0: Ja.
2: Dan ook aan jullie in de studio.
1: Dank je wel.
0: Dank u.
2: Aan Gilde, die momenteel in Spanje zit.
0: Ja.
2: Aan Tony en Nancy, aan Franske en zijn vrouw. Aan Rudolf en aan Anja. Aan Johan de Radioman en Roosje. Aan alle medewerkers van Radio Memory. En aan alle luisteraars die nooit een plaatje krijgen. En ja, die nu een plaatje gaan krijgen van mij.
0: Ah, oh, voilà. Zie.
1: Mooi, hè?
2: Ja.
0: Oké.
1: En welke had je gekozen, Geert?
2: Wel, eentje normaal eigenlijk van ik slaap vannacht op de bank, schat. Maar ik denk dat Katrien dat niet gevonden heeft.
0: Nee, ik wou dat niet. Ik wou niet dat jij op de bank moest slapen. Snap je?
2: Ah ja, oké.
0: Okay. Nou, nee, dat ik het niet draaide.
2: Dus is het een plaat geworden van Koos Albert en Corrie Konings? Maar ik weet de titel niet, ik heb het niet zo goed gehoord.
0: Die mooie tijd.
2: Ah, die mooie tijd. Oké, okay, dat is ook goed.
0: Ah,
2: want,
0: voilà.
2: Want Koos heeft veel gezongen met Corrie, hè, vroeger.
0: Ja, dat is waar. Dat is inderdaad waar.
2: Dat was eigenlijk een perfect duo, hè?
0: Ja.
1: Enfin, alleszins, Geert, geniet van je zondag, geniet van je optredens. En
2: dankjewel, Daniel.
1: Tot volgende week, hè.
2: Ja, en Katrien, salutjes, zijn. Tot later.
0: Dag, Geert.
2: Misschien tot Vive la France, hè.
0: Ja. Oké.
2: Oké, salutjes.
0: Salutjes, dag.
2: Dag.
0: En hier komt dus de plaat van Geert.

0: En deze was dus heel speciaal aangevraagd door...
1: Geert.
0: Ja, voilà.
1: Ah. Voilà, we hebben ondertussen nog een luisteraar op lijn 1. Hallo.
0: Goedemorgen.
2: Hallo.
0: Ja.
2: Hallo.
1: Hallo, hoorde mij?
2: Ik hoor u.
1: Ah, voilà. Mm. En Katrien is aan het denken wie dat er aan de lijn is.
2: Katrien weet dat wel, denk ik.
0: Ja, the one and only Frans.
2: Ah. Ja, dat is waar. Hoe gaat het met jullie?
0: Goed, hè? Warmkes?
2: Ja, voor mij is het goed. 25 graden aan wacht. Meer moet er niet worden. Ja.
1: Ah, wel, hier in de studio is voor het moment 29 graden.
0: Ja, hier is
2: ja, dan moet je aan een kettenbrug gaan zitten, Daniel.
1: De wadden?
2: In een korte broek gaan zitten, hè?
1: Maar ik zit met een korte broek aan en met een t-shirtje. We hebben de airco afgezet, want dat blaast veel te hard.
2: Ja.
1: En dat maakt
2: en te veel lawaai. Heb je aan een korte broek?
0: Ik heb geen korte broek aan. Nee.
2: Een minirok?
0: Ja, maar, een kleedje. Ja,
2: een kleedje, ja, dat is wel goed, hè.
0: Voilà.
2: Ja, je weet, ik vraag alles, hè.
0: Ah ja, dan... nee. Ik heb een kleedje aan, ja.
2: Ja, maar kun je zien wat we toch vragen aan Katrientje?
1: Ja, het is juist. En het is een kleedje met blauw en bruin en ja, het is zo'n beetje Indisch-achtig precies. Ja. Zo, dus ja. Sta daar wel.
2: Dat is goed, dat is goed.
1: Ja.
0: Merci, merci.
1: Ik zou niet durven zeggen dat daar niet staat, hè, want ja, anders krijg je klop.
0: Ja, en dat is afrontelijk. Trekt op niks. Wat is er nu weer aan? Ja.
1: Franske, jij wou ook nog iets vertellen over de zanger dat jij aangevraagd hebt trouwens.
2: Ja, en we spelen die is vandaag 59 jaar overleden.
0: Ah, amai. Is dat zo?
2: Ja, ja, dat van 77, hè.
1: Dat gaat rap, hè.
2: Dus had hij nageleefd, dat was een 91 jaar.
1: Ja. Ja.
0: Hij is ook vroeg gestorven, hè.
2: Ja, hij was maar 52 jaar, dus hè. Mm. Spijtig, want zo'n zanger zal daar nooit meer komen.
0: Ja, nee, ja.
1: Nee.
0: Wat heb je nog mee?
2: Wat hij mijn stem kostte, dat is wel, ja.
1: Ja. Ja, ik weet dat een van uw lievelingen is, hè. Ja. En je wou dan die plaat opdragen aan een ganzenboel mensen, dacht ik.
2: Ja, ik draag die op aan jullie beiden.
1: Dank u.
0: Dank u wel.
2: Aan de drie musketeers daar in Spanje. Die zijn nu al bruin gebrand zijn, hè.
0: Ja.
2: Dan aan mijn broer Doven. Ja, dan aan mijn broer Doven, Anja. Aan Cindy, aan Wendy, aan Anneke. Aan Jeremy. Aan Geert, aan Viv, Tony en Nancy, aan Jan de Radioman, Roosje. En ik zal zeggen, alle luisteren, alle medewerkers, alle GD's. Dat kan ik niemand niet vergeten.
0: Voilà, dan heb je dat allemaal gehad, hè?
2: Allemaal in één pot.
1: Voilà.
2: En ik zou zeggen, niet van jullie maan, van jullie zondag.
1: Dank u.
0: Dat gaan we zeker nog doen. Ik ga mijn valies maken, Frans, als ik thuis kom.
1: Oeh, ga je weg?
0: Ik vertrek van de nacht. Hé, hey, hallo, mag ik ook op verlof?
1: Ja, en waar ga,
2: ja, ga je?
0: Ik ga naar Torrevieja.
1: Oh, mooi. Mooi.
2: Ja.
0: 12 dagen, ja.
1: Dus nice. En als je dan terugkomt, moet je weer vertrekken, zeker?
0: Ik kom vrijdag terug en ik vertrek terug zondagnacht.
1: Misschien een keer wat scholen, wat die mensen allemaal hebben.
2: Ja.
0: Zegt de persoon die net terug is van een maand...
2: China.
0: Ah, wel, ik was gezegd. Ik wist de kotte. China, inderdaad.
1: Het was mijn
2: drie... Ik wens jou een veilige rit.
0: Ja, dankjewel. Ja.
1: Franske, geniet nog van je zondag. En
2: ja.
1: Luister naar Radio Memory. Hè.
2: Dat zal ik wel doen.
1: Ja.
0: Okay.
2: En tot morgen, zei je, komt u al morgen niet terug? Ja, hè?
1: Ik kom morgen terug tussen 6 en 8, ja.
2: Oké, okay, dan bellen we terug. Hè.
1: Ja, ça va. Franske, okay, geniet van de zondag.
2: Oké, dag, Katrientje.
0: Salutjes, dag.
2: Doei, dag.

0: Radio Memory bestaat 2 jaar.
1: En dat wordt gevierd.
0: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen op bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
2: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
3: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wereld, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur.
1: 2 jaar Radio Memory.
0: Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
4: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
5: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15.15 uur zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgstraat aan het swingen. En om 22.15 uur sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgstraat 30 in Ninove. Mis het niet!

0: Vlasse, en er is net iemand toegekomen.
1: Ja, ons Cindy is hier.
2: Goedemorgen.
0: Hey, en het is hier in de vlucht toegekomen. Het was zoet, als het precies spiedig gewoon zaal is. Voilà, we hebben nog iemand aan de lijn.
1: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Katrientje.
1: Amai, zeg, zo vrolijk, 's morgens.
3: Ela, ben ik altijd vrolijk, hè?
1: Ja, maar ik ben dat eigenlijk niet. Als ik juist wakker ben of niet lang. Snap je? Ik heb een ochtendhumeur.
3: Maar dat en donderdag ben ik een beetje gekalmd, hè. Als ik naar u bellen.
0: Zee, maar ik ging je juist zeggen dat je soms in de namiddag ook een humeur hebt, hè.
1: Ik, hè?
0: Ja.
1: Het is op mij, hoor, Rozeken.
3: Is dat nee,
1: nee. Ja, erg,
0: ik ben ze aan het plagen.
1: Erg, hè.
3: Ja, oh, mag dat doen, hè. Dat is voor u een beetje te treiteren, hè.
1: Maar ja, en dat is waar. Iedereen wil een keer een ambetante dag, hè.
3: Ja.
1: En de ene wat meer dan de ander.
3: Ja, dat is waar, Katrientje.
1: Dus ja, kijk.
3: Dat is waar.
1: Kan gebeuren, hè.
3: Ja, dat is waar.
1: Ja, Rozeke, zeg het een keer. Ja,
3: ik ga mijn groetjes doen. Voor mijn beste vriendin Ilke,
1: ja.
3: Voor Yves, voor Kelly, voor Marian, voor Tony en Nancy, voor Jeremy, voor Johan de Radioman, voor Daniel.
0: Dank u.
3: Rudolf Steves en lief vrouwtje Anjakke, voor Franske en vrouwtje, voor Anneke en Cindyke die daar toegekomen is, voor Geert en Vivianneke, voor Katrientje en Erik, voor Danny de Groot, voor Ronnie van Vlaanderen, voor Erik de Valk en vrouwtje Peggy en alle luisteraars die nooit een plaatje krijgen en voor alle medewerkers van Radio Memory.
1: Amai, we zijn er.
0: Ja, dat is gewoon een brief, hè.
1: Rozeke, schrijf jij dat allemaal op een briefje of kent jij die allemaal van buiten?
3: Nee, schrijf dat op een briefje.
1: Ah, oké. Okay.
3: Dat is te veel anders, jij kan dat niet onthouden, hè.
1: Ah, wel, ja, voilà.
3: Met een computer gaat ook zo goed niet meer, hè.
1: Ja, ik zou kik het moeilijk met iedereen zo op te... Je zou toch iemand vergeten?
0: Ah, wel, maar
1: als je zo iedereen moet na elkaar, ik zou...
0: Ik zou het ook moeten opschrijven.
1: Ja, ik wel, ik ook.
0: Ja.
3: Ja, wel, je moet dat doen, hè.
1: Ah ja, maar ik... Ja. Oké.
0: Ja, oké, okay. Ja, okay, we zeggen pak nu, zie ik. Voilà, kijk.
1: Het gelijk, Rozeke. Het gelijk.
3: Ja.
0: Voilà.
3: En de woensdag de radio?
1: Ik vertrek vanavond op verlof, Rozeke.
3: Ah, oh, daar wens ik u een mooie vakantie toe.
1: Dank je wel.
3: En voor Erik ook, hè, voor uw man.
1: Ja, de ene mag mee. Ja.
0: Een chance.
3: Mag mee? Amai, als dat vrij zijn.
1: Hij hoort mij, die is niet thuis.
0: Allee, Rozeke, geniet nog van de muziek.
3: Ja, voor jullie ook.
0: We gaan...
3: Goedemiddag.
0: Ja, oké. We gaan uw plaatje draaien en direct daarachter gaan we nog een tweede draaien.
1: Ja, en dat was het plaatje die aangevraagd was door...
0: Molly.
1: Ja, door Molly. En we mochten zelf eentje kiezen. En ik weet dat ze graag Franse muziek hoort, dus speciaal daarna voor ons Molly. Geniet ervan allebei. Salutjes.
3: Dag.
0: Dag.
3: Dag.
1: Dag. Dag.

0: Ja, Daniel, zing maar verder hoor.
1: Nee, ik wil dat de mensen hun oren niet aandoen.
0: Ja, maar de mijne wel.
1: Ja, bij u kan dat geen kwaad.
0: Ah, dank u. Oh, maar ze zijn vriendelijk vandaag.
1: Ja, het is met de bloemetjes en de pottekjes. En trouwens, uw heel bloempotjes zijn al in gebruik, hè?
0: Ah ja, heb je ze uiteindelijk
1: Ik heb ze uiteindelijk na zoveel weken zijn ze bij mij terechtgekomen.
0: En je hebt er toch mooie bloemen in gezet, hoop ik.
1: Ja. Ah. Het is een schoenbloem.
0: Is het waar?
1: Ja.
0: Het is elke dag water.
1: Zo goed als.
0: Ah, dan is het.
1: Want anders gaan ze...
0: Ah ja, en zeker nu.
1: Ja, inderdaad. We hadden nog een telefoontje gekregen van Martien. Die vroeg een plaatje aan voor Milke. Voor u, voor mij, voor Cindy, haar zoon Koen en voor al de luisteraars en de medewerkers van Radio Memory. En ze vroeg er eentje aan van Frans Bauer, heb je even voor mij? Ik ga hier met jullie afscheid nemen, Cindy gaat mijn plaats innemen en ik hoor jullie terug of jullie horen mij terug komende maandag van 6 tot 8. Dag.
0: Voilà, zie. Merci, Daniel, voor mij eventjes te helpen.
1: Ja, maar kijk, ik doe dat graag. En ik val graag een keer in.
0: Ik ook, joh. Oké, hier komt dus het plaatje van Martine.
1: Ja, Frans Bauer, heb je even voor mij. Fijne zondag allemaal. Tot ziens. Dag.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory.

0: En dat is eentje voor ons, hè. Trouwens, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Cindy.
0: En ja, chic volk komt altijd te laat, maar deze was wel niet de bedoeling.
1: Mijn hart stond eventjes stil. Hallo, ik kom een beetje later. Help, help, help. Maar we hebben dat heel goed opgelost. Allee, denk ik toch.
0: Oei.
1: Waar zijn we naartoe?
0: De telefoon stond er nog. Voilà. We gaan proberen, hè. Goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Dag, Jeremy.
1: Hij is ons gewoon aan het uitlachen, denk ik.
2: Nee, ik voelde mij even terug de jonge jongen vandaag.
1: Is het waar?
2: Ja, ik had een flashback.
1: Allee, ik wou dat ik dat ook een keer had. Maar niet de jonge jongen, het jong meisje voelen.
2: Ja, wel, vroeger had ik dat ook een keer voor. Stond ik helemaal alleen. De presentator die moest presenteren was er niet. En dat was madame de Marais. En dan komt hij de studio binnen. Ik was al begonnen voor haar. En dan komt hij razend binnen. Ga! De studio! En ik zag dat precies nu terug gebeuren. De Cindy die pakt er de plosjes. Katrien, vol en af.
0: Nee. Ik heb nog 20 minuten buiten gaan staan. Wat was ik nog van alles om toe?
2: Ik vind, Cindy, dat je toch tenminste koffiekoeken mee moet hebben dan, hè.
0: Dan ben ik nog later.
2: Of een restaurantje betalen daarna.
0: Maar Katrien kan ik dan nog regelen. Maar je mag niet mee zijn.
2: Ik ben hier aan het regelen voor u, hè.
1: Ja, precies, precies.
2: Hé, hey, zijn een keer goed, hè.
1: Je bent een keer goed. Het zijn uw woorden, hè. Je zegt, ik ben een keer goed.
2: Ja, maar ik weet dat je dat denkt. Dus ik zeg het direct hoe dat je het jij denkt.
1: Ah ja.
2: Voilà.
1: Ja, maar
0: ik was nog vol een drive

0: van te rijden en met te spoeien en ja. Dat kom ik zo ja, binnen natuurlijk.
1: Ik heb genoeg gespoeid.
0: Ja, ja, maar dat zal wel kort zijn, hè. 20 minuten van alles naar hier, dat is wel wat kort, hè. Maar ja. Ik denk dat ik wel een boete heb, want ik heb wel te snel gereden.
2: En zeker hier, hè. Hier een beetje verder is het... trajectcontrole. Ik heb er ondertussen al 4.
1: Mooi.
2: Dat moet je kunnen, hè. Ja.
0: Dus ik zal er nu ook wel hebben. Want ik heb dus erop gegeven.
1: Oh, kun je dat niet inbrengen? Dat is voor de radio, hè?
2: Oh, kan ik dan een keer proberen, maar ik denk wel dat mijn fout zal zijn. Allee.
1: Ik zou dat in een envelopje aan Hilde... Ja, maar je moet zeggen, alles voor de show. Dus ja, kijk, sorry, maar...
2: Ja, ja, maar ik denk... Hilde heeft mij niet gezegd, rijdt... weet ik hoeveel, hè? Nee, het in de plek van 70. Kan het proberen.
1: Kun je altijd proberen. Wie niet probeert, niet heeft.
2: Voilà. Dat is waar, dat is juist. Kan het proberen. Maar ik vrees voor de zaak.
1: En dan zou ik ja, toch een plaatje voor jullie willen aanvragen. Hè, omdat je zo rijdt, gelijk twee cowboys, de Herman van Veen, met opzij, opzij, opzij.
2: Man, man, man, man, man.
1: Ik vind dat nou wel toepasselijk.
2: Oh, ja, Jeremy, wanneer kom jij nog een keer?
1: Wanneer, ja, dat klinkt nu raar, maar wanneer dat ik mij goed voel. Dus ik voel mij nog niet perfect om nog eens te komen draaien.
2: Mm-hmm.
1: Ik was eerlijk gezegd, ik was kapot. Ik heb dat aan Daniel ook gezegd. Ik was er maar 1.5 uur. Maar ik heb het de dag erna moeten bekopen. Dus het gaat nog niet perfect om te zeggen, ik ga terug radio maken.
2: Ja, ja, ja. Moet de, allez, een beetje zelf aanvoelen, hè.
1: Voilà.
2: Oké. Okay. Heb jij,
1: zeker, okay.
2: Heb jij nog iets te vertellen, Jeremy?
1: Ja, dat ik woensdag picuren in mijn been moet krijgen. Dus denk dat allemaal aan mij.
2: Picuren in je been?
1: Ja, zo, die een EMG, hè. Ik heb daar razende schrik van naalden. Ik heb al gelezen dat dat minuscule naaldjes zijn dat je niet voelt. Maar ik heb veel mensen dat zeggen, ja maar pas op, want als ze aan je spieren zitten, wow, dat voelde ze. Hè? Dus ik zit met nat zweet. Ik heb al gedroomd over die een dokter dat die mijn naaldjes achter mij loopt. Maar op die moment kan ik lopen. Dus dat is dan ook weer niet... Allee, ja. Vind die laag niet.
0: Ik zal u mijn voet geven, is goed.
1: Ah wel, ik ga nu mijn pas geven en ga jij daar in mijn plaats liggen.
2: Het zal niet opvallen. Nee, het zal niet opvallen.
0: Moet de woensdag zelf, of donderdag? Donderdag zelf gaan.
1: Ah wel, dat kun je woensdag een voorproefje gaan doen.
2: Ik kan u één ding zeggen, Jeremy. Het is niet zo... Allee. Spuitjes in uw been is altijd beter dan spuitjes in uw teen. Ik zal het kikje zeggen.
1: Ah ja.
2: Ja. Dat is pijnlijker.
0: Het alle twee al gehad?
1: Dat haalt niet weg dat dat geen pijn gaat doen. Maar wat, ik zal het woensdag wel zien. Het is een toffe dokter, dus ik hoop dat ze het op haar gemak gaat doen.
2: Het is een vrouw.
1: Een beetje gericht gesteld, ja.
2: Allee, vooruit.
0: Als ze van ver, als een vogelpik.
2: Oh, maar wij dat zetten
1: ja, ze
2: niet.
1: Die is nog jong, hè. Dus dat is, ja, ze zeggen wel dat die dat heel goed doet en dat dan een specialist is. Maar die is 5 jaar jonger dan mij, dus dat is 5 jaar minder ervaringen.
2: Ja, maar ja, ja, ja. Ja.
1: Ja, soms moet u overgeven.
2: Voilà, zie. Jeremy, uw plaatje komt er denk ik aan. Ik weet het niet, Cindy.
0: Na het nieuws.
2: Ah ja, na het nieuws. En...
1: Ah wel, dat is goed. En dan ga ik er nog van profiteren om aan iedereen de groeten te doen. Anders is iedereen kwaad. Dus bij deze, voilà, iedereen de groeten. En Rudolf, jij hebt gisteren live op de radio beloofd dat je mij ging bellen. En je hebt dat niet gedaan als je thuis kwam. Foei, foei, foei.
0: Het was misschien te laat.
1: Nee, want hij heeft mij wel gestuurd en ik heb geantwoord. Dus ik zat heel de nacht met mijn telefoon in mijn hand van... Hij is waarschijnlijk eerst gaan douchen en nu gaat hem bellen. En die heeft dat niet gedaan.
0: Oei, ja. En van de morgen zijn dus... je wakker geworden nog altijd met die een telefoon in je hand.
1: Ah ja, voilà. Dus je mag speciaal voor hem eentje van Yeti Paletti draaien. Eenders welk.
0: Ah ja, het is goed.
1: Of als je iets beter wilt doen, Rudolf Stevens met Ik zit in een cafeetje.
0: Ah ja.
1: Dat gaat beter aankomen, denk ik. Dus doe dat maar.
2: Oké, okay, we gaan dat straks draaien.
1: Dat is goed. Salutjes.
2: Jeremy, ja. Salutjes. Hè.
0: Dag, Jeremy.
2: Dag.
1: Dag.
3: brand in de Hoge Venen heeft nu al bijna 3000 hectare natuurgebied vernield. Het blussen blijft lastig in moeilijk toegankelijk gebied. Gisteravond al kwam de rook tot in steden en gemeenten, onder meer in het centrum van Malmedy. De gouverneur van Luik heeft opgeroepen om daar ramen en deuren dicht te houden en, als het kan, een mondmasker te dragen. In Spanje zijn twee vrouwen omgekomen bij een aardverschuiving en een overstroming na een stortbui. Twee baby's raakten gewond en de hulpdiensten moesten ook vier mensen bevrijden uit een café. In het noordwesten van Spanje geldt alarm voor hevige stortregens. Een Spaans gevechtsvliegtuig heeft tijdens een NAVO-missie in Roemenië een drone neergehaald die via de grens met Oekraïne en Moldavië het Roemeens luchtruim was binnengedrongen. De brokstukken vielen neer op onbewoond gebied. Dit jaar zijn in Roemenië nu al vier drones neergehaald. Roemenië is een NAVO-land. En Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw bestookt met raketten. Op enkele plaatsen is daarbij brand uitgebroken. Zeker één iemand is gewond geraakt. Andersom heeft Oekraïne een hele reeks drones naar Rusland gestuurd. Rusland zegt dat het er meer dan 600 waren, de meeste zijn onderschept. In het voetbal wint Racing Genk van Westerlo 3-2. Club Brugge ging met 0-3 winnen bij OH Leuven en ook Antwerpen met 0-3 van KV Kortrijk. Club Brugge en Antwerpen leiden voorlopig met allebei het maximum van de punten. Op het EK Atletiek in Birmingham hebben de Belgian Falcons brons veroverd. De aflossingsploeg bij de mannen liepen de 4x100 meter in 38 seconden en 70 honderdste. Het goud was voor Groot-Brittannië. De aflossingsploeg bij de vrouwen, de Belgian Rockets, finishte in hun finale vijfde. En de Belgische hockeymannen zijn uitstekend gestart aan het wereldkampioenschap voor eigen publiek. In Waver versloegen ze Frankrijk met 3-2. De Red Lions spelen vanavond al de volgende wedstrijd tegen titelverdediger Duitsland. Het grijs wolkendek lost stilaan op en dan komt de zon er af en toe door bij 22 tot 30 graden. Morgen plaatselijk een buitje mogelijk bij 25 graden. Vanaf dinsdag wisselvalliger en geleidelijk nog wat koeler.
4: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
5: Met drie kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
6: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
4: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
5: Dat is al wel een keer de moeite.
7: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
8: Op zondag 23 augustus organiseert OTC De Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 5:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
9: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Een andere keer misschien.
1: En ja. Deze was dus ja, voor de Jeremy, hè?
2: Ja, aangevraagd door Jeremy. En ja, bij mij was het inderdaad opzij, opzij, opzij.
1: Maak plaats, maak plaats, maak plaats.
2: Ja, ja, ik had ongelooflijke haast. We hebben nog een verzoekje binnen. En dat kwam via de TDO. En er werd gewoon gevraagd... Graag Give Me Your Sexy Body van Jefferson Lake Group. En dat werd eigenlijk aangevraagd door... Iemand onbekend, door Dorstke.

0: Give Me Your Sexy Body van de Jeffrey Lake Group uit het jaar 1980.
1: Ze maken hier van hun oren, hè? Hoor
0: ja, ja, ja, ja. Maar ja. We hebben iemand aan de lijn, maar ik weet niet wie, dus...
1: Ah ja.
0: Ja.
1: Hallo.
0: Ah, aan het lachje hoor ik wie dat is.
2: Dag Katrien uit de Lee.
0: Goedemorgen.
1: Dag Kevin.
2: Goedemorgen.
1: Hij heeft plezier, hè? Pas morgens vroeg.
0: Is dat omdat je ons hoort? Of wat?
2: Altijd als ik onder hoor, altijd als ik onder hoor.
1: Amai, amai. Zinnetje. Onze dag is goed, hè? Nu.
0: Ja, als onze dag.
2: Hoe gaat het met jullie?
1: Met mij gaat het goed.
0: Ja, met mij ook. Het was een beetje een springen deze morgen. Maar voor de rest, of wat?
2: Ja, ja, ja. Het was een beetje haastig, hè.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, als je natuurlijk je overslaapt, dan heb je dat voor.
2: Ik heb dat ook al voor gehad. Ik heb dat ook al voor gehad.
0: Ik heb daar niet veel voor. Ik heb daar nog niet veel voor gehad, maar ja.
2: Ja.
1: Maar ze is er uiteindelijk geraakt. Ik was op tijd.
0: Oh, ik heb je gebeld. Ik ben te laat.
1: Ik had mijn wekker gezet, dus...
0: Maar ik heb mijn wekker gezet, maar ik heb hem niet gehoord.
1: Ik had mijn wekker gezet en Erik Dien is mij ook nog een keer komen roepen van hé, het is 8 uur, dus ik moest eruit, willen of niet.
2: En, Katrien, sta ik altijd vroeg op of...
1: Nee. Nee, normaal slaap ik uit, toch? Allee, zeker op zondag.
2: En tot hoe laat kan dat dan worden?
1: Normaal rond 9 uur ten laatste. Maar natuurlijk, als dat zondag is of als ik echt... Dan kan dat 11 en kan dat 12 ook zijn. Zo. Als ik wakker word.
2: Oké, oké. Katrien, hoe was het op kamp? Hoe was het op kamp?
1: Op kamp ben ik niet mee geweest. Hè. Naar de markt ben ik mee geweest.
2: Ah ja.
1: Goed, goed, goed.
2: Ah, jij bent bij ons gebleven in de Norbertijnen. Het was in de Norbertijn dat je zat.
1: Ik, ja, in Inhoven daar, hè?
2: Ja, ja, in de Norbertijn. Dus. Ja. Ja, ja, ja.
1: Ben mee naar de markt geweest, maar dan hebben wij daar 's middags iets gegeten met iedereen. En dan ben ik naar huis gekomen. Ja, dat was heel fijn. Ja. Ik ga dat nog doen, trouwens. Want ik heb een paar collega's, zeg dan, zijn dan niet vrienden van jou ontmoet. En ik ga zeker nog een keer terugkomen.
2: Ja, en dat heb ik nog niet. Dat gaat aan mij waarschijnlijk ook wel een keer ontmoeten waarschijnlijk.
1: Ja, maar het is daarom dat ik weer kom, hé. Allee, Kevin. Nee, het was ja, leuk. Maar... Het was aan. Het was gewoon heel, heel warm, dus...
2: Ja, het is al verschrikkelijk geweest eigenlijk. Het is al verschrikkelijk geweest.
1: En dan op de markt weten, veel volk, dat is wel als een beetje...
2: Ja.
1: Maar het was goed.
2: En waar was
1: het? In Inhoven, hè.
2: Ja. Ja. Uiteraard.
1: Ze gaan altijd naar Inhoven, hè. Dus...
0: Ah, ja.
1: Ja, ze hebben een kraampje waar dat ze een koek kopen. Een plaatje waar dat ze gaan drinken. Dat staat allemaal vast. Zo. Dat is echt zo... Ja, ja, ja.
2: Ja, ja, inderdaad. Ja. Dat is zo waar. Dat is een vaste structuur eigenlijk.
1: Ja. En die moet een mooie vol. Maar het was leuk.
2: Ja, inderdaad. Ik vind dat ook wel nog tof eigenlijk.
1: Bah, ja.
2: Als ik dan mijn taxendrum doe, vind ik dat ook al. Ik doe dat ook vaak. Dus dat is, ja, ik vind dat ook wel nog tof eigenlijk.
1: Maar ja.
2: Maar ja, ik kom graag buiten. Hè.
1: Ah, ja, ja, ja, ja, ja. Het gaat gelijk, hè, ja.
2: Inderdaad. Nee.
1: En zeg een keer,
0: straatloper. Hè? Een straatloper.
2: Ja.
1: Oei.
2: Ja, ja, ja. Inderdaad. Ja, goed. Voor wie gaan we deze plaat gaan draaien? Dat is een goede vraag, natuurlijk.
1: Voilà.
0: Ja, welke plaat? Want
1: je hebt nog niet gezegd welke.
2: Ja. Brian Adams, The Summer of 69.
0: Ah ja. Okay.
1: Dat is lang geleden, hè, Kevin.
2: Nee.
1: Ah ja, de zomer van 69.
0: Ik denk dat er dat dan nog niet was.
1: Ja, nee.
2: Nee, dat was ik er nog niet. Maar
0: jij ook niet, en ik ook niet.
1: Nee, we waren er alle drie nog niet.
2: Maar ik vind wel een keigoeie plaat.
0: Ja, dat is een feit. Dat is een heel goede plaat.
2: Ja.
1: En voor wie is dat allemaal, Kevin?
2: Dus voor Katrien en Cindy.
0: Dank u wel.
1: Dank u.
2: Voor Ilde.
0: Ja.
2: En voor alle mensen van mijn Radio Memory uiteraard. En voor mijn tante en mijn onkel en mijn nicht. En En Katrien, op welke nummer kunnen ze nu weer gaan bellen?
1: Ik denk dat jij hem beter weet dan ik, Kevin.
2: Ik ken hem niet van buiten.
1: Is just... Ai. 02-66-99-660.
2: En ze kunnen ook natuurlijk onze app gaan downloaden. Het draait op alle telefoons. En ik ben graag volgende zaterdag terug bij Radio Memory. Bij Wij Vragen, Wij Draaien. En hier is Brian Adams en de Summer of 69.
0: Bedankt, Kevin.
1: Dag, Kevin.
2: Allee.
1: Salutjes.
2: Allee, Katrien.
1: Dag.

0: Keith Scott. On the keyboard, Mr. Tommy Mandel. And on the drums, Mr. Mickey Curry. Thank you. Oh, yeah!
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag, gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
3: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Radio Memory.

0: En dat was natuurlijk Nikita en in de Nederlandstalige versie. Dus dat was Eddie Smits.
1: En die werd aangevraagd door Ronnie Pappas. En die deed ook de groeten aan iedereen van het Radio Memory Team.
0: En we hebben iemand aan de lijn. Goedemorgen.
2: Hola, hola, ¿qué tal?
1: Oei, ze kan geen Nederlands niet meer. Nu wordt het echt erg.
2: Goedemorgen allemaal.
0: Goedemorgen, Hildetje. Ça va?
2: Goedemorgen. Ja, dan, hè. Ja, ja, lekker warm weer hier in Spanje. Weer 34 graadjes vandaag. Vanmorgen met een beetje bewolking begonnen, 27. Dus, maar nu schijnt de zon weer. Ah, ja, daar gaat ze dus. En voor de rest van de week geven ze 35 graden gemiddeld op. Dus dat is goed, hè.
0: Dat is warm.
1: Dat was gelijk. Dat is warm.
2: Man, nee, dat is niet warm. Als ik in het zwembad zit, valt dat mee. Allee, Cindy, niet klagen, hè.
0: Ja, bij ons was het iets warmer toen wij toegekomen zijn.
2: Ja, wij hadden 43 toen wij hier waren. Dus ik vind 35 goed te doen. En vooral als je dan zo in en uit dat zwembad een keer gaat, zalig.
1: Dat is wel waar, ja.
2: Maar ik ben ook blij, Katrien, dat jij vanavond kunt vertrekken op vakantie, want het zal je goed doen.
1: Inderdaad, maar ik mag niet in het water. Wendy passeert hier op het scherm en ik kijk just naar boven. Hilde, ik mag niet in het water. Ambetant, hè.
2: Nog altijd niet.
1: Nee. Ik ben nog een keer geweest voor nog een keer goed te vragen dat wel ontgaan. Ja, zeg ze maar. Zeker niet in het water. Ik zeg, allee, dat meende niet.
2: En als je daar nu een condoom over trekt, zou dat niet gaan?
1: Ik denk dat dat ook... Luister, Hilde. Het is mijn kleine teen.
2: Ah, wel, ja.
1: Sorry, maar in een condoom kan toch iets meer dan een kleine teen, want anders...
2: Ja, maar jij hebt extra smal in condooms ook.
1: Ik heb toch eerlijk gezegd, ik ben er niet... Ik weet dat niet, al die maten...
2: Ik heb dan een keer gekeken in de GB of in de lijst en daar staan alle maten als steen.
1: Allee, een extra... Maar het is toe, hè. Alles is dicht, hè. Maar ze zullen daar ook wel winkels hebben, hè. Maar ik zie mij al... Goeiedag, mevrouw. Het is voor een condoom voor mijn teen.
2: Hey, maar in Spanje zijn er veel farmacieën, hè.
0: Ja, maar er is wel nog een winkel open. Bij ons. De Naaldmarkt is
2: ja, en in dingen ook. In Nedingen is de Carrefour, de supermarkt ook open.
1: Maar kijk, ik dat heel simpel...
2: Carrefour zijn open.
1: Je hebt ook zo van dat verband, hé, wat je mee in het water mocht, van die PFA.
2: Normaal wel, ja.
1: Dus ik ga het daarbij houden.
2: Maar misschien, ja, proberen op een luchtmatras of zo, hè, Katrien. Gevraagd aan uw ventje dat een luchtmatras vasthoudt, dat je er kunt opkruipen zonder dat je in het water komt.
1: Dat wordt een ramp, maar ik zal het proberen.
2: Proberen. Goed, ik wil jullie allemaal de groetjes doen, Hinder. Eerst en vooral een dikke merci aan onze Daniel. Die is er altijd voor dames in nood te helpen of voor andere mensen, voor mijn diertjes te verzorgen. Daniel, chapeau, dikke vinger. Je bent de man van mijn hart, wat dat kan oprekenen. Voor de rest, voor jullie beiden natuurlijk. Voor al onze DJ's, ik zal ze allemaal niet opnoemen, want anders zijn er te veel, maar allemaal. En dan ook onze luisteraars allemaal, hè, want jullie hebben heel veel oproepen, zie ik, van mensen die ik zelfs niet ken, dus heel tof om dat te horen. En zeker onze Kevin, hè, die juist gepasseerd is.
1: Die mogen we niet vergeten, hè.
0: Nee.
2: Die mogen we niet vergeten. En ja, aangezien dat hier goed warm is, en jij... graag Franse muziek hoort, had ik gedacht aan het liedje van Jean-François Michael en 28 degrés à l'ombre. Hier is het nu 34 in de schaduw, maar allee.
1: Maar dat is in Monaco, hè?
0: Ja.
2: Ah ja. Oh ja, het is al dat.
1: Dat is Monaco al zo, hè, dat liedje?
0: Minder. Ja. Noem Monaco
2: ook. Monaco is misschien iets frisser, hè, kijk, zie. En ik kijk er naar uit, meisjes, want nog... 2 weken ongeveer. En dan gaan wij samen op stap en gaan we er toffe momenten van maken.
1: Dan ga ik u met heel veel plezier in dat zwembad duwen.
2: Oh, maar dat mogen we niet. Dat mogen we doen. Geen probleem.
1: Nee, lol, hè.
2: Ja. Oh, maar je mag dat doen. Ik zit graag in het zwembad. Ik zit eigenlijk bijna de hele dag in het zwembad.
1: Dat is best, hè, met die warmte.
2: Oh. Ah, dat is zalig. En ondertussen bruin ook goed, hè.
1: Ja, ja, maar maar één kant, hè. Af, je moet een keer draaien op je luchtmatras, hè.
2: Ja, ja, maar ik vlieg niet op de luchtmatras, hè. Gewoon in het zwembad en dan een keer draaien naar de zon en een keer naar de andere kant.
1: Ja, maar uw benen blijven wit, hè.
0: Nee, nee, haar benen zijn bruin.
2: Mijn benen zijn bruin.
1: Maar als je in het water zit...
0: Ah ja, maar ja,
2: ja, het, is maar het is geen superdiep zwembad. Dat begint op 1,40 meter... En daar gaat het zo. Maar meestal is dat zo'n keer goed in het zwembad, een uurtje dat uitkomen en op de lichtzetel laten opbruinen of opdrogen. En als het te warm wordt, weer het zwembad in.
1: Ja, ja, ja.
2: Dat is zo de grill, hè.
1: Lekker. Dus, een kip aan het spit, hè.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, maar het is altijd plezant om een bruin tintje te hebben.
1: Dat is waar.
0: Ja, dat is juist.
2: Dat is waar. Allee, dames, jullie doen dat supergoed. Ik ga plaatsruimen voor andere mensen. Nog veel plezier, een hele goede vakantie, Katrien. Geniet er vooral van, geniet van uw ventje en uw vrienden. En de groetjes ook aan onze Noah, want gaat die mee?
1: Ja.
2: Ons Noahtje ook de groetjes. En veel sterkte aan, je weet wel wie.
1: Oké, ik zal het doorzeggen.
2: Cool.
1: Ja.
2: Oké, groetjes aan mijn
1: kerst. Salutjes.
2: Ja, salut.
1: Dag.
2: Tadaa.

nuit sauvage. Et voilà, comme une vague blonde.

0: Monaco, Vent, Wittegree, Alombre, Jean-François Morris. En we hebben nog een verzoekje.
1: Ja, Celeste die belde en ze deed de groeten dus aan het ganse Radio Memory team. En ze vroeg het plaatje van Wendy van Wanten, Hoor het slaan van mijn hart.
0: Ja, en die hebben wij gevonden.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.
0: Goeie. En dat was live op de radio. Het is in Erike versprongen, dus oké, we gaan tweede poging.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de Jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migrain de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Ninove. Mis het niet.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Radio Memory, Radio Memory.
4: Last night I turned the radio on for the midnight news. Suddenly I thought I died of a broken heart when I heard the announcer say,
5: the great rock singer Elvis Presley, also known as the King, just died in a hospital in Memphis, Tennessee, USA.

0: Danny Manor met I Remember Elvis Presley. Ja, het is vandaag 49 jaar geleden dat de King stierf. En ik heb een praatje gekozen van Elvis daarvoor.
1: Al een hanse tijd geleden, hè?
0: 49 jaar, ja.
1: Ja, wat had daar net over dat hij echt niet oud... 42, denk ik, dat hij was. Dat ja. Frans, hè. Ik weet het niet meer, Nelly. Was toch nog heel jong, hè.
0: Dat hij... Ja, maar volgend jaar is het 50 jaar. Dan komt het autopsieverslag vrij. Want nu zijn er nog allemaal verhalen die de ronde doen over hem.
1: Nou ja, amai, na zoveel jaar...
0: Komt het vrij.
1: Gaan we het ooit echt weten?
0: Ik weet niet. Maar ja, de ene zegt een hartaanval. De andere zegt van overdosis. Dus ja.
1: We zullen het misschien, ja.
0: Daar zal het misschien toch wel in stellen.
1: Wie weet, ergens tussenin zit de waarheid.
0: Inderdaad.

0: En dit was dus tot de laatste noot een ode aan Elvis Presley.
1: Inderdaad. En hij is de king. En morgen is de queen eigenlijk jarig. Niemand minder dan Madonna. Zij wordt 68 jaar. Op 16 augustus 58. En haar volledige naam is Madonna Louise Ciccone.
0: Voor haar 68 ziet ze er wel nog goed uit, hè?
1: Ja, maar ja.
0: Door middel van...
1: Het is niet puur natuurlijk.
0: Nee.
1: Anders zal er wel meer rimpeltjes zijn, denk ik.
0: Ze zal ook een paar spuitjes secreten hebben in haar bil. Niet alleen in haar bil, denk ik.
1: Nee, ik denk het ook niet dat het alleen in haar bil is. Maar in ieder geval, ja, ziet er wel... ze ziet er nog goed uit.
0: Ja,
1: en ze is nog fit ook.
0: Als je ze bezig ziet, ja.
1: En je moet dan weten dat zij als achtergrondzangeres geweerd is.
0: Ja.
1: Zij wou eigenlijk op tournee met Patrick Hernandez, die toen een grote hit had. En hij heeft haar niet geselecteerd. Dus...
0: Tja. Hier is ze.
1: Like a Virgin.

0: Like a Virgin.
1: Lang geleden zeker, Cindy. Ik zag het u denken. Nee, ik hoorde het u luid opdenken.
0: Oesje, oesje, oesje.
1: Ja. Ja. Ik moet niet weten. Ander onderwerp.
0: Dat was natuurlijk Madonna. En ja, er is eentje ook overleden, maar dan wel ook op 16 augustus.
1: Aretha Franklin.
0: Ja. In, op 16 augustus 2018, dus ondertussen toch ook al 8 jaar geleden. En wij gaan afscheid nemen op haar nummer. Bedankt dat je erbij was. Sorry dat ik laat was.
1: Geen probleem. Slapen, dus. Hebben wij dat goed opgelost, denk ik. En iedereen kan hem overslapen. Hè?
0: Ja.
1: Dus, voilà. En dank u dat ik mocht komen. En,
0: met alle plezier.
1: Tot de volgende keer, zou ik zo zeggen.
0: En een heel fijn verlof. Geniet ervan.
1: Dat gaan we toch proberen. En ja, aan alle luisteraars, tot de volgende keer.
0: Ja, bij mij. U hoort mij vanavond tussen 18 en 21.
1: Ja, het is zondag.
0: Het is zondag.
1: Ja, dat was zoiets van, het is toch zaterdag. Omdat, allee, ja, het is niet gewoonlijk. En het was als even van, wat zegt ze nu? Het is juist, het is zondag.
0: Dus, en ik ga proberen wel op tijd te zijn.
1: Je kunt misschien direct hier blijven, dan zijn die op tijd.
0: Oké.
1: Okay. Ja, allemaal nog een goede namiddag. En salutjes.
0: Wees vooral heel lief voor elkaar.

0: Bij een busongeval op een snelweg in Hongarije zijn afgelopen nacht zeker 12 doden gevallen. Nog eens 9 mensen raakten zwaar gewond. Een bus met Poolse pelgrims uit Servië raakte van de weg en belandde in een gracht. Dat gebeurde zo'n 140 kilometer ten oosten van de hoofdstad Boedapest. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de chauffeur in slaap was gevallen. Hij is gearresteerd. Meer dan 250 hulpverleners proberen de grote natuurbrand in de Hoge Venen onder controle te krijgen. Naast Belgische en Duitse brandweerlieden zijn ook 70 politieagenten, 20 medewerkers van de civiele bescherming en 40 militairen ingezet. Ook boeren uit de omgeving springen bij. Zij brengen met hun landbouwvoertuigen water aan om de grond vochtig te houden en te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. De brand heeft intussen al meer dan 3000 hectare natuur verwoest. Al maar meer treinreizigers en spoorwegmedewerkers krijgen te maken met agressie. Vooral in Brussel, Antwerpen en Oost-Vlaanderen neemt het aantal incidenten toe. Dat blijkt uit cijfers van Binnenlandse Zaken die CD&V heeft opgevraagd. Vorig jaar waren 2600 gevallen van fysieke of verbale agressie genoteerd. Dat is bijna een kwart meer dan in 2024. In vergelijking met 5 jaar geleden steeg het aantal gevallen van fysiek geweld op treinen zelfs met bijna 75%. De Belgen blijven het goed doen op het EK zwemmen in Parijs. Lucas Hainvo stoot door naar de finale van de 400 meter vrije slag. Hij zette de derde tijd neer in de reekse. Ook Sarah Dumont plaatste zich voor de finale van de 400 meter vrije slag. Zij klokte de 7e tijd. Elise Mertens is uitgeschakeld in de tweede ronde van het tennistoernooi in het Amerikaanse Cincinnati. Ze verloor van een Française in 3 sets. Het werd 2-6 en 2 keer 6-2. En bij de mannen ligt Novak Djokovic er al verrassend uit. De drievoudige winnaar van het toernooi moest de duimen leggen tegen een Argentijn. Wolken en opklaringen wissen elkaar af en het blijft meestal droog bij zo'n 26 graden. Morgen is er meer kans op buien en halen we een graad of 24. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger en klimt het kwik niet hoger dan 22 graden.
1: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 en 9:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de derde bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18 en inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven, dan ben je natuurlijk ook welkom, maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit 1 of meerdere drankjes zijn en een andere smakelijke verfrissing.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.
5: Hey luisteraars, ik ben Christophe en dit is

0: Hallo, welkom bij Showtime. Mag ik jullie het komende uur weer aan het lijntje houden? Die van Toto deed het altijd de afgelopen 3 minuten. Welkom bij Showtime. Ik heb groot nieuws, maar ik heb ook eerst lastig nieuws. Het lastig nieuws van de dag moeten we gaan zoeken bij een man met een levenslang rijverbod en een verklaring van ongeschiktheid. En die man werd vorig jaar in Gentbrugge betrapt achter het sturen van een niet gekeurde wagen. Ook dat nog. De auto had hij zogezegd gekregen van de ex-partner, die volgens hem goed wist dat hij niet mocht rijden. Ze vroeg me om bier te gaan halen, zei hij in de rechtbank. Volgens hem had zij er zelfs aan toegevoegd. En als ze je tegenhouden, die mannen van de politie, zeg dan dat je mijn auto gestolen hebt. Volgens mij gaat het om een simpele geest. Dat kan toch weinig anders. Ja, beste vrienden. Ik heb groot nieuws, want in Showtime vandaag heb ik een grote ster uitgenodigd.
1: Hi, I'm Robbie Williams. You're listening to Mark.
0: Ja, Robbie Williams komt straks. Die is toch een beetje wakker aan het worden. Dus dat vergeven we hem even. Maar voor het volgende uur heb je hem zeker een paar keer gehoord met nieuws over zijn carrière. Eerst Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes.

0: band Ultravox. En toen, een paar jaar later, kwam deze Dancing with Tears in My Arms. En dan ging de zanger Mitchell helemaal solo. Ja, kijk eens aan. Het is een beetje raar dat we de volgende artiesten moeten aankondigen. Ja, moeten, mag aankondigen als de ex zijnde van Lance Armstrong.
1: This ain't no disco.
0: Het is de Amerikaanse Sheryl Crow met All I Wanna Do. Een plaat uit 1993 intussen.
1: This is LA.
0: Maar nog niet vergeten.

0: All I want to do is have some fun. En je weet het, time flies when you're having fun.
1: On with the show.
0: Zou door met een liedje van de Atomic Kitten. Uit de tijd dat Admiral Freebie scoorde met Rags & Run. The Counting Crows met Big Yellow Taxi. En Madonna had een hit met American Life. 2004, Atomic Kitten is dit. En Be With You.

0: deze jonge Miekjes zouden graag bij jou zijn.
1: Wat heb jij hierop te zeggen?
0: Dat ons mama het vooral niet mag weten, zeker. Be With You was dat van Atomic Kitten. En echte muziekfans hebben uiteraard ook de sound van het Electric Light Orchestra daarin herkend. Nederlandstalig nu met de nieuwe single van Bazaar. En ze beginnen gewoon opnieuw en opnieuw en opnieuw, denk ik.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemiddag.
6: Here comes the music. Hey,

0: Got Your Troubles, I've Got Mine. In het Frans klinkt dat mooi, daar heet dat Chacun sa merde. Dan toch maar liever het Engels misschien. The Fortunes waren dat van lang geleden. Er is hier een special guest in onze studio binnengekomen. Iemand die, ja, ik denk speciaal voor Robbie Williams komt. Hallo, wie bent u?
1: Hallo, met Wendy. Oei. En dag, Maartje Huilenbroek. Een lekker ontbijtkok. En doe maar niet aan je broek, hè.
0: Wendietje, please, overal afblijven als je wil. Don't touch. En dat is een microfoon, dat dient om in te praten. Wendietje, blijf er gewoon even zitten. Intussen wat funk op de radio met een beetje gitaren. Peace of the Rock.

Er is een periode geweest dat funkbands graag met de gitaar speelden. Zo ook deze Mother's Finest, dat Piece of the Rock. Ik heb een lastig nieuwsberichtje. Dat over een Amerikaanse advocaat met de naam Mark Zuckerberg. Ja, lastig nieuws, want die heeft dezelfde naam als de Meta-topman Mark Zuckerberg. En die is toch net niet rijp voor het gesticht, die advocaat dan, nadat Facebook zijn account maar blijft opschorten. De man wordt telkens weer van het platform gegooid, zogezegd, omdat hij zich voordoet als een bekendheid. Maar hij heet gewoon echt Mark Zuckerberg. Meer nog, hij was eerst. De man daagt Facebook nu voor de rechter. Allee.

0: Byrne van Talking Heads is intussen ook in de 70. Hij treedt nog altijd op onder zijn eigen naam David Byrne en brengt nog altijd nummers als Psycho Killer. En deze Psycho Chicken, meneer, dat was uiteraard de hit Slippery People. Goed, Robbie Williams dan in Showtime. En ja, Robbie Williams was natuurlijk een gekend en waanzinnig populair artiest. Het is zelfs zo dat in de jaren 90 bij zijn succes als Take That heel wat meisjes in zijn tuin gingen kamperen.
1: No, there isn't, you know, but there is, like, you know, not, no, but no, no, no English fans camp there. It's all Italian and German fans that seem to hang outside my house, which is really annoying.
2: Why English and German and Italian? Why not the English fans, you think?
1: Because they've grown up now.
0: Grappig. Engelse fans zijn volwassener geworden. Nou ja. Wat was Robbie Williams zijn leukste ervaring ooit in de showbusiness?
1: Probably doing the Brits with Tom Jones. That was my favorite musical experience. That's about it.
0: Een tv-optreden dus met Tom Jones tijdens de uitreiking van de Brit Awards enkele jaren geleden. Nu, wat doet Robbie Williams als hij niet met muziek bezig is? Heeft hij eigenlijk wel hobby's?
1: No, I have no hobbies. I just do music and that's my hobby at the minute. Work's a hobby, it's fun.

nog meer Robbie Williams hier in Showtime. En ik ga het met hem dan vooral hebben over zijn tijd bij Take That. Trouwens, gehoord net een paar minuutjes geleden dat Robbie Williams zei van dat hij geen hobby's heeft. Eigenlijk is gewoon muziek maken voor hem zijn hobby. Dat is ook een manier van praten natuurlijk. De betere popmuziek in Showtime, dat moet ook kunnen. Dit is muziek van Admiral Freebie. Het is Belgisch en kijk eens hoe leuk dit klinkt. Hier is Rex and Rem.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory app.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory app.
6: De Radio Memory app. Android.
7: Dit is Radio Memory.
8: Goedemiddag.
9: Here comes the music. Hey,

Tommy Rowe met zijn trommeltje. En Sweet Little Cheetah. We hebben vandaag onze muziek wat aangepast. Gezien we toch een van de leuke rockers op bezoek hebben. Straks nog meer Robbie Williams. Maar nu rocken met Status Quo. Rock maar mee, want het nummer heet ook gewoon Rockin' All Over the World.

0: Bij een busongeval op een snelweg in Hongarije zijn afgelopen nacht zeker 12 doden gevallen. Nog eens 9 mensen raakten zwaar gewond. Een bus met Poolse pelgrims uit Servië raakte van de weg en belandde in een gracht. Dat gebeurde zo'n 140 kilometer ten oosten van de hoofdstad Boedapest. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de chauffeur in slaap was gevallen. Hij is gearresteerd. Meer dan 250 hulpverleners proberen de grote natuurbrand in de Hoge Venen onder controle te krijgen. Naast Belgische en Duitse brandweerlieden zijn ook 70 politieagenten, 20 medewerkers van de civiele bescherming en 40 militairen ingezet. Ook boeren uit de omgeving springen bij. Zij brengen met hun landbouwvoertuigen water aan om de grond vochtig te houden en te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. De brand heeft intussen al meer dan 3000 hectare natuur verwoest. Al maar meer treinreizigers en spoorwegmedewerkers krijgen te maken met agressie. Vooral in Brussel, Antwerpen en Oost-Vlaanderen neemt het aantal incidenten toe. Dat blijkt uit cijfers van Binnenlandse Zaken die CD&V heeft opgevraagd. Vorig jaar waren 2600 gevallen van fysieke of verbale agressie genoteerd. Dat is bijna een kwart meer dan in 2024. In vergelijking met 5 jaar geleden steeg het aantal gevallen van fysiek geweld op treinen zelfs met bijna 75%. De Belgen blijven het goed doen op het EK zwemmen in Parijs. Lucas Hainvo stoot door naar de finale van de 400 meter vrije slag. Hij zette de derde tijd neer in de reekse. Ook Sarah Dumont plaatste zich voor de finale van de 400 meter vrije slag. Zij klokte de 7e tijd. Elise Mertens is uitgeschakeld in de tweede ronde van het tennistoernooi in het Amerikaanse Cincinnati. Ze verloor van een Française in 3 sets. Het werd 2-6 en 2 keer 6-2. En bij de mannen ligt Novak Djokovic er al verrassend uit. De drievoudige winnaar van het toernooi moest de duimen leggen tegen een Argentijn. Wolken en opklaringen wissen elkaar af en het blijft meestal droog bij zo'n 26 graden. Morgen is er meer kans op buien en halen we een graad of 24. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger en klimt het kwik niet hoger dan 22 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
5: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
4: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
5: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
4: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
5: Inderdaad. AD De Leyzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
4: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
6: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
7: Iedereen weet het.
8: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

themanummer van de film The Jewel of the Nile. Een film waarin Michael Douglas, Kathleen Turner en Danny DeVito de hoofdrollen vertolkten. En dat was voor Billy Ocean zijn eerste nummer 1 hit in de Lage Landen. Dit is Vroeg op de Radio met alleen maar de leukste muziek.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Radio Memory. Goedemiddag.

Mix met Here Comes the Rain Again. En in Lennox schreef het op een regenachtige dag in New York, toen de inspiratie even net zo druppelde als het weer. Gelukkig kwam er toch dit pareltje uit.

0: overtuiging en uw budget, want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier, dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
2: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
1: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
2: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij het dan ook voor me zijn?
1: Maar ook met Sammy Moore en Laris.

0: 25 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migrain de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Ninove. Mis het niet.
2: Dit is Radio Memory.
0: Goedemiddag.

Ooit begonnen als bekantje, maar het werd een van hun grootste hits. Zo zie je maar, zelfs een Walk of Life kan verrassend goed uitpakken. The Dire Straits met Walk of Life.

0: Bij een busongeval op een snelweg in Hongarije zijn afgelopen nacht zeker 12 doden gevallen. Nog eens 9 mensen raakten zwaar gewond. Een bus met Poolse pelgrims uit Servië raakte van de weg en belandde in een gracht. Dat gebeurde zo'n 140 kilometer ten oosten van de hoofdstad Boedapest. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de chauffeur in slaap was gevallen. Hij is gearresteerd. Meer dan 250 hulpverleners proberen de grote natuurbrand in de Hoge Venen onder controle te krijgen. Naast Belgische en Duitse brandweerlieden zijn ook 70 politieagenten, 20 medewerkers van de civiele bescherming en 40 militairen ingezet. Ook boeren uit de omgeving springen bij. Zij brengen met hun landbouwvoertuigen water aan om de grond vochtig te houden en te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. De brand heeft intussen al meer dan 3000 hectare natuur verwoest. Al maar meer treinreizigers en spoorwegmedewerkers krijgen te maken met agressie. Vooral in Brussel, Antwerpen en Oost-Vlaanderen neemt het aantal incidenten toe. Dat blijkt uit cijfers van Binnenlandse Zaken die CD&V heeft opgevraagd. Vorig jaar waren 2600 gevallen van fysieke of verbale agressie genoteerd. Dat is bijna een kwart meer dan in 2024. In vergelijking met 5 jaar geleden steeg het aantal gevallen van fysiek geweld op treinen zelfs met bijna 75%. De Belgen blijven het goed doen op het EK zwemmen in Parijs. Lucas Hainvo stoot door naar de finale van de 400 meter vrije slag. Hij zette de derde tijd neer in de reekse. Ook Sarah Dumont plaatste zich voor de finale van de 400 meter vrije slag. Zij klokte de 7e tijd. Elise Mertens is uitgeschakeld in de tweede ronde van het tennistoernooi in het Amerikaanse Cincinnati. Ze verloor van een Française in 3 sets. Het werd 2-6 en 2 keer 6-2. En bij de mannen ligt Novak Djokovic er al verrassend uit. De drievoudige winnaar van het toernooi moest de duimen leggen tegen een Argentijn. Wolken en opklaringen wissen elkaar af en het blijft meestal droog bij zo'n 26 graden. Morgen is er meer kans op buien en halen we een graad of 24. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger en klimt het kwik niet hoger dan 22 graden.
1: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 en 9:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de derde bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18 en inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven, dan ben je natuurlijk ook welkom, maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit 1 of meerdere drankjes zijn en een andere smakelijke verfrissing.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak. Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.
4: Hey luisteraars, ik ben Christophe en dit is

Was er eentje van Trisha, als je niet doet wat ik je vraag, allemaal hier in Studio NL. En net daarvoor hadden we de nieuwe hitsky voor deze week, de nieuwe Christophe, ik geloof nog in mijn dromen. Zondag 16 augustus, iets over 2 uur geworden. Heel goedemiddag allemaal. Welkom in een nieuwe aflevering van Studio NL, de beste Nederlandstalige platen België en Nederland. We gaan het tot 4 uur gezellig maken met nu Steve Tielens, altijd en altijd.

Ook een hele mooie klassieker was deze van Marva Herinneringen, de dame die je nog kent van Ik Dans Met Een Ander. Van ons klein Belgielandje gaan we terug naar Nederland met Arno en Gratje, Papi, ik zie tranen in je ogen. En dan draaien we nog net voor reclame eentje van John Spencer.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
6: Dit is Radio Memory.
7: Radio Memory.
0: Goedemiddag.

Lara Lynn draaide we, Manuel Goodbye. Met deze plaats zullen we Heert en Vivian daar uit Beveren Sint-Niklaas wel tevreden maken. Dat is een formatie in Nederland, hè. Je kent ze nog wel van Pa en de Bom. We draaien Doe Maar en Is Dit Alles. Goedemiddag allemaal, jullie zijn Marcel allemaal aan het luisteren. Doet me trouwens heel veel plezier, hè, tussen de koffie en de patekes op deze zondagmiddag.

was een van de nieuwe singles van Johan Veugelers. Comment ça va, oh la la, hier bij Radio Memory in Studio NL. We gaan nog indraaien van Matthias Lens en Joanna. En dan draaien we nog net voor reclame Sammy Baker en Ongelijke Strijd.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel

0: Op zondag 23 augustus organiseert OTC de Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer-tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 17:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
1: Radio Memory. Goedemiddag.

Als we nu geen mooie platen draaien, dan zou ik het echt niet weten wat we hier komen doen op deze zondagnamiddag hier bij Radio Memory. We draaien een van de lievelingsplaten van onze collega Yves daar in Spanje. We draaien Frankelan en Hey. En dan is de meneer uit Lokeren. Ik heb het over Phil Phillips en 1000 zoete dromen.

0: Bij een busongeval op een snelweg in Hongarije zijn afgelopen nacht zeker 12 doden gevallen. Nog eens 9 mensen raakten zwaar gewond. Een bus met Poolse pelgrims uit Servië raakte van de weg en belandde in een gracht. Dat gebeurde zo'n 140 kilometer ten oosten van de hoofdstad Boedapest. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de chauffeur in slaap was gevallen. Hij is gearresteerd. Meer dan 250 hulpverleners proberen de grote natuurbrand in de Hoge Venen onder controle te krijgen. Naast Belgische en Duitse brandweerlieden zijn ook 70 politieagenten, 20 medewerkers van de civiele bescherming en 40 militairen ingezet. Ook boeren uit de omgeving springen bij. Zij brengen met hun landbouwvoertuigen water aan om de grond vochtig te houden en te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. De brand heeft intussen al meer dan 3000 hectare natuur verwoest. Al maar meer treinreizigers en spoorwegmedewerkers krijgen te maken met agressie. Vooral in Brussel, Antwerpen en Oost-Vlaanderen neemt het aantal incidenten toe. Dat blijkt uit cijfers van Binnenlandse Zaken die CD&V heeft opgevraagd. Vorig jaar waren 2600 gevallen van fysieke of verbale agressie genoteerd. Dat is bijna een kwart meer dan in 2024. In vergelijking met 5 jaar geleden steeg het aantal gevallen van fysiek geweld op treinen zelfs met bijna 75%. De Belgen blijven het goed doen op het EK zwemmen in Parijs. Lucas Hainvo stoot door naar de finale van de 400 meter vrije slag. Hij zette de derde tijd neer in de reekse. Ook Sarah Dumont plaatste zich voor de finale van de 400 meter vrije slag. Zij klokte de 7e tijd. Elise Mertens is uitgeschakeld in de tweede ronde van het tennistoernooi in het Amerikaanse Cincinnati. Ze verloor van een Française in 3 sets. Het werd 2-6 en 2 keer 6-2. En bij de mannen ligt Novak Djokovic er al verrassend uit. De drievoudige winnaar van het toernooi moest de duimen leggen tegen een Argentijn. Wolken en opklaringen wissen elkaar af en het blijft meestal droog bij zo'n 26 graden. Morgen is er meer kans op buien en halen we een graad of 24. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger en klimt het kwik niet hoger dan 22 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de derde bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18 en inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven, dan ben je natuurlijk ook welkom, maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit 1 of meerdere drankjes zijn en een andere smakelijke verfrissing. Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472-83-5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
5: De beste muziek
6: hoor je hier.
7: Radio Memory.
8: Dit is Radio Memory.
7: Radio Memory.
6: Tony van Beveren.

En meneer, die er spijtig genoeg niet meer in ons midden is. We draaien de John Larry. Scott, waar was jij? Allemaal hier in Studio NL op deze zondagmiddag 16 augustus. Iets over 3 uur geworden. Ik neem je nog mee tot 4 uur tot aan Mario de Vries. Met zijn programma Tournee Generale. Dat is er eentje van een meneer uit Nederland. Pietje Thomassen. En we draaien Mijn Droom.

Ook deze stond vandaag in onze playlist Wiltura. Denk je nog wel eens aan mij? Met deze plaats willen we Jurgen, Tinneke en Rune daar in Geluwe wel tevreden maken. We blijven maar op romantische toeren met deze mooie single van Luc Steno, Als ik ga.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

was de nieuwe single van Sammy Moore, Te jong om stil te zijn. Allemaal hier in ons programma. We gaan een plaat draaien in de richting van Hilde, Yves en Johan, de radioman daar in Spanje. Want ook daar zitten ze te luisteren naar Radio Memory. We draaien nog net voor reclame. Jonathan en Viva Cerveza.

0: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migrain de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Ninove. Mis het niet.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
2: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
1: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
2: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
1: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 25 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dit is Radio Memory.
0: Goedemiddag.

De man uit de streek van Halle, je kent hem nog wel van Met mijn hoofd in de wolken. We draaiden Benny Michiels en Denk aan mij. Dat is origineel van Benny Nijman. We hebben de versie meegebracht door Nicky Jones uit Diedrichem. En we draaien Zo ben jij.

Origineel komt deze plaat van Roy Orbison, You Got It. We draaien de Conny Fabri, Je Krijgt Het. We gaan nog een hele mooie plaat draaien, eentje van Robert Pater uit Nederland, samen met Dora en Kus Me Vlug, Kus Me Vlug. En dan hebben we nog eentje net voor reclame van Quincy Hammevast, in de tijd een grote hit voor de man uit Ierland, Johnny Logan en Hold Me Now.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zondag 23 augustus organiseert OTC De Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer-tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 5:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478-40-6130. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
2: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te raken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
3: Goedemiddag.

We draaien de Lawine Boys altijd blijven zingen. Ons programma Studio NL op deze zondagmiddag loopt stilles aan ten einde. Want ook onze volgende collega is hier al toegekomen. Onze collega Mario de Vries. Hij is er zo meteen bij met Tournee General. En dit zijn de Dutch Boys. En Heert, mijn Belgisch peert.

0: De 600 mensen die zijn geëvacueerd door de brand in de Hoge Venen kunnen voorlopig nog niet naar huis. Dat heeft de burgemeester van Malmedy gezegd. De meeste geëvacueerden kunnen voorlopig terecht bij familie en vrienden. In het sportcentrum, waar ook mensen worden opgevangen, verblijven nu nog zo'n 20 mensen. De natuurbrand is nog niet onder controle. Het vuur verspreidt zich nu in de richting van Duitsland. Het parket van West-Vlaanderen onderzoekt een schietincident in Oostende. Afgelopen nacht is daar een huis beschoten. Niemand raakte gewond. Voorlopig is nog niet duidelijk wie daarachter zit of waarom er is geschoten. In Zwitserland is een dode gevallen bij een ongeval met een paardenkoets. Er zijn ook 12 gewonden, van wie 2 zwaar gewond. Het ongeval gebeurde tijdens een uitstap van een groep van zo'n 50 personen met 2 paardenspannen. Een van de paardenspannen raakte op een licht afhellende strook van de weg en botste tegen een boom. Er volgde een grootschalige hulpoperatie met ook 2 helikopters. De eerste volledig elektrische Ferrari is geveild voor een recordbedrag. De wagen is verkocht voor zo'n 35 miljoen euro. Daarmee is het de duurste nieuwe auto die ooit geveild werd. De Ferrari Luce werd aangeboden op een liefdadigheidsveiling van veilinghuis Sotheby's in Californië. Het vorige record stond ook op naam van een Ferrari. Vorig jaar werd een gepersonaliseerde Daytona SP3 geveild voor ruim 22 miljoen euro. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft overwegend droog bij maximaal 27 graden. Morgen meer wolken en plaatselijk kans op een buitje. Temperaturen tot 25 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Radio Memory bestaat 2 jaar.
5: En dat wordt gevierd.
4: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montali, Silla Key en Jordi Van Het.
6: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
4: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
6: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
4: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 30 euro aan de kassa, 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals, van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen, ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Dit is Radio Memories Hitschijf van de week.
4: Hey luisteraars, ik ben Christophe en dit is

we begonnen het rustig vandaag met Laura Pozzini en La Solitudine. Hey, welkom en blij dat je luistert, dames en heren. Een heel goede namiddag en welkom.

Carpenters en Yesterday Once More. Na het reclameblok krijg je natuurlijk eerst Wim Hofman te horen. En die heeft voor jou natuurlijk weer drie mooie songs uitgekozen. Jariger voor vandaag op deze 16e augustus. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren. Maar eerst deze.

3 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te raken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory app.
5: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
6: Radio Memory.
7: Goedemiddag.

0: kan niet anders. Nu de verjaardagen uiteraard met Wim Hofman.
1: Dit zijn de jarigen van vandaag, zondag 16 augustus. Behoeft Madonna nog een introductie? Geboren in 1958 wordt ze vandaag 58 jaar. In 2008 benoemde het tijdschrift Billboard haar tot de meest succesvolle solo-artiest in de top 100 aller tijden. In 1979 deed ze auditie voor achtergrondzangeres bij de Franse zanger Patrick Hernandez. Patrick en zijn producers beseften dat ze te veel talent had voor een achtergrondzangeres. De rest is geschiedenis. Vanessa Carlton werd geboren in 1980 en wordt dus vandaag 46 jaar. Al vanaf haar 2 jaar had ze interesse in kunst en muziek. Op die leeftijd speelde ze al It's a Small World op piano na een bezoek aan Disneyland. Op haar 17e begon ze pianostukken te schrijven met tekst die ze zelf zong. Later stopte ze haar universitaire studies en werkte als serveerster terwijl ze dag en nacht muziek schreef, hopende op een doorbraak. In 2002 had ze haar eerste wereldhit met A Thousand Miles. Barry Hay, bij ons vooral bekend als de zanger van The Golden Earring. Hij werd geboren in 1948 en wordt dus 78 jaar. Hij is de zoon van een Schotse kolonel en een Nederlands-Joodse moeder. Na de scheiding van zijn ouders kwam hij op 8-jarige leeftijd terecht in Amsterdam. Hij zat er op een Engelstalig internaat. Daarna volgde hij een opleiding aan de Kunstacademie. Madonna met La Isla Bonita, Vanessa Carlton met A Thousand Miles en Golden Earring met Radar Love. Je hoort hier op een rij bij Tournee Generaal met Mario de Vries.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
4: Dit is Radio Memory.
5: Goedemiddag.

starten we meteen stevig, want van 20 tot 23 augustus trekt Pukkelpop in Hasselt opnieuw duizenden muziekliefhebbers aan, met een mix van internationale toppers uiteraard. En wie het liever iets cultureel ziet, kan vanaf 21 augustus tot begin september terecht in Ad voor een uniek volksfeest met reuzen, traditie en folklore. Van 4 tot en met 6 september is er keuze te over. In Stekenen barst Krammerok los en ook in Ieper en Bilsen zijn er gelijktijdig muziekfestivals die het land doen daveren. En alsof dat nog niet genoeg is, duiken we van 11 tot 13 september naar Leffingeleuren in Nieuwpoort, waar alternatieve muziek en sfeer hand in hand gaan. Ken het niet, nog nooit geweest. En op 12 en 13 september verandert Grimbergen in een magische plek tijdens Voodoo Village, een festival dat bekend staat om zijn unieke settings en elektronische vibes. Ook liefhebbers van biercultuur komen aan hun trekken, want rond 12 september vindt in Brugge het Brugse Bierfestival plaats. Een heerlijke combinatie van smaak en gezelligheid. Ja, wat men allemaal concerten noemt tegenwoordig, nietwaar?

gingen duidelijk even terug in de tijd, naar 1961 om exact te zijn. Het jaar waarin Liefdesverdriet plots een heel eigen geluid kreeg. Del Shannon brak wereldwijd door met een nummer dat je meteen herkent vanaf de eerste noot, Runaway. Net zoals deze, A Little Bit Further Away.

0: De 600 mensen die zijn geëvacueerd door de brand in de Hoge Venen kunnen voorlopig nog niet naar huis. Dat heeft de burgemeester van Malmedy gezegd. De meeste geëvacueerden kunnen voorlopig terecht bij familie en vrienden. In het sportcentrum, waar ook mensen worden opgevangen, verblijven nu nog zo'n 20 mensen. De natuurbrand is nog niet onder controle. Het vuur verspreidt zich nu in de richting van Duitsland. Het parket van West-Vlaanderen onderzoekt een schietincident in Oostende. Afgelopen nacht is daar een huis beschoten. Niemand raakte gewond. Voorlopig is nog niet duidelijk wie daarachter zit of waarom er is geschoten. In Zwitserland is een dode gevallen bij een ongeval met een paardenkoets. Er zijn ook 12 gewonden, van wie 2 zwaar gewond. Het ongeval gebeurde tijdens een uitstap van een groep van zo'n 50 personen met 2 paardenspannen. Een van de paardenspannen raakte op een licht afhellende strook van de weg en botste tegen een boom. Er volgde een grootschalige hulpoperatie met ook 2 helikopters. De eerste volledig elektrische Ferrari is geveild voor een recordbedrag. De wagen is verkocht voor zo'n 35 miljoen euro. Daarmee is het de duurste nieuwe auto die ooit geveild werd. De Ferrari Luce werd aangeboden op een liefdadigheidsveiling van veilinghuis Sotheby's in Californië. Het vorige record stond ook op naam van een Ferrari. Vorig jaar werd een gepersonaliseerde Daytona SP3 geveild voor ruim 22 miljoen euro. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft overwegend droog bij maximaal 27 graden. Morgen meer wolken en plaatselijk kans op een buitje. Temperaturen tot 25 graden.
1: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de derde bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18 en inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven, dan ben je natuurlijk ook welkom, maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit 1 of meerdere drankjes zijn en een andere smakelijke verfrissing.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.
4: En

Neil Boon en Beautiful Sunday. Ja, de zomer natuurlijk. Hè. Wie denkt dat de zomer stilaan uitdooft, die heeft het natuurlijk verkeerd voor. Je moet maar eens duidelijk op de kalender kijken, want de komende weken kleuren onze straten letterlijk van sfeer en bloemenpracht. We beginnen in het hart van de hoofdstad, want van 14 tot 16 augustus ligt de Grote Markt van Brussel er opnieuw adembenemend bij met het beroemde bloementapijt. Duizenden bloemen vormen daar een gigantisch kunstwerk, volledig uitgewerkt rond het thema van het jaar. Een visueel spektakel dat elke twee jaar opnieuw weet te verrassen. Op 27 augustus dan trekken we naar Dendermonde voor de gezellige katuit waar traditie en feest hand in hand gaan. Een echte klassieker die je minstens één keer moet meemaken. En hou zeker begin september vrij, want op 6 september wordt het dubbel genieten. Zowel in Sint-Gilles bij Dendermonde als in het Nederlandse Breda trekken prachtige bloemenstoeten door de straten. Een streling voor het oog met praalwagens waar maanden werk in kruipt. Ook aan de kust is het feest, want op 30 augustus fleurt Blankenbergen op met kleurrijke bloemenstoet. Perfect te combineren met een dagje zee en zon. En wie het echt groots wil zien, die moet richting Nederland. Want op 6 en 7 september

Fortunes and You've Got Your Troubles and I've Got Mine. We gaan naar 1981, het Eurovisie Songfestival, waar glitter, glamour en een vleugje gezonde kitsch altijd hand in hand gaan. Maar dat jaar gebeurde er iets dat echt geschiedenis schreef. Het Verenigd Koninkrijk stuurde een gloednieuwe groep op het podium, Bucks Fizz, met een aanstekelijke popsong. Maar eerlijk, het was niet alleen het liedje dat Europa overtuigde. Halverwege het optreden gebeurde het moment waar iedereen nog altijd over praat. De mannelijke groepsleden grepen plots de lange rokken van de zangeressen en hup, in een beweging verdwenen die. Daar stonden ze ineens, in korte rokjes, midden op het podium. Het publiek ging uit zijn dak, de huiskamers in Europa

0: came today, but had to go to visit you. You never know.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migrain de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Ninove. Mis het niet.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Dit is Radio Memory.
7: Goeie avond.

plek waar je zondag namiddag heel rustig van wordt, hè? Cat Stevens en Morning Has Broken. Belangrijk nieuws nog voor jullie, want Radio Memory viert hun tweede verjaardagshow. En jij bent uiteraard uitgenodigd. Dit op zaterdag 29 augustus, want daar zetten we Willem Tell op zijn kop in Tollenbeek. Dat is in Pajottegem. En daar natuurlijk voor die tweede verjaardagshow. Je kan al terecht trouwens vanaf 15:30. Eerst voorzien we voor jou van 16 tot 18 uur een gratis kop koffie, jawel. Inclusief twee heerlijke pannenkoeken met suiker. Er zijn natuurlijk ook optredens naar de avond toe van Jonathan, Pascal Montelli, Frank van Damme, Sila Kay, Jordi Van Het, John Dennis, Sammy Moore en Larissa. Ingang is €25 per persoon. Je kan reserveren voor je tickets op het nummer BE 02 73 30 77 89 2040. Maar eenvoudiger is natuurlijk dat je gewoon surft naar de website van Radio Memory. Radio Memory. En daar klik je op events. En dan kan je vanaf daar natuurlijk gewoon je tickets reserveren. Wat kan er makkelijker zijn dan dit? We verwachten jou dus 29 augustus in zaal

butterfly, eigenlijk een vlinder. Maar als je het gaat vertalen naar het Nederlands, dan is het een botervlieg geworden. Het is raar, maar het is ook zo. Kermissen hebben we natuurlijk ook in ons land. We starten meteen sterk, want op 21 tot 30 augustus is er kermis in Roeselare, waar de grote markt en omliggende pleinen 10 dagen lang bruisen van de sfeer, attracties en lekkernijen. Ook in Brussel is het feest, want van 25 augustus tot 23 september vind je de kermis op het Emil Bokstaalplein in Laken. In Limburg sluiten ze de zomer traditioneel af met de augustuskermis in Sint-Truiden van 28 augustus tot en met 7 september, inclusief vuurwerk en familiedagen. Rond datzelfde moment is er ook heel wat te beleven in Vlaanderen. In Halter bijvoorbeeld loopt de kermis van 22 tot 27 augustus. In Lommel Centrum kan je terecht van 22 tot 27 augustus. En in Aarschot vind je de grote kermisplaats van 22 tot 31 augustus. Begin september gaat het gewoon verder, want in Sint-Katelijne-Waver is er kermis van 5 tot 7 september. En ook in kleinere gemeenten blijven de dorpkermissen natuurlijk elkaar allemaal opvormen. Kermissen genoeg, smoute bolleten over.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij IMO De Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. IMO De Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Op zondag 23 augustus organiseert OTC De Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 5:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
3: Radio Memory. Goeie avond.

echte disco-klassieker, hè? Deze Born to be Alive. Vrienden, voor mij zit het erop. Bedankt voor het luisteren. Geniet nog met de collega's. Volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde zender.

0: De 600 mensen die zijn geëvacueerd door de brand in de Hoge Venen kunnen voorlopig nog niet naar huis. Dat heeft de burgemeester van Malmedy gezegd. De meeste geëvacueerden kunnen voorlopig terecht bij familie en vrienden. In het sportcentrum, waar ook mensen worden opgevangen, verblijven nu nog zo'n 20 mensen. De natuurbrand is nog niet onder controle. Het vuur verspreidt zich nu in de richting van Duitsland. Het parket van West-Vlaanderen onderzoekt een schietincident in Oostende. Afgelopen nacht is daar een huis beschoten. Niemand raakte gewond. Voorlopig is nog niet duidelijk wie daarachter zit of waarom er is geschoten. In Zwitserland is een dode gevallen bij een ongeval met een paardenkoets. Er zijn ook 12 gewonden, van wie 2 zwaar gewond. Het ongeval gebeurde tijdens een uitstap van een groep van zo'n 50 personen met 2 paardenspannen. Een van de paardenspannen raakte op een licht afhellende strook van de weg en botste tegen een boom. Er volgde een grootschalige hulpoperatie met ook 2 helikopters. De eerste volledig elektrische Ferrari is geveild voor een recordbedrag. De wagen is verkocht voor zo'n 35 miljoen euro. Daarmee is het de duurste nieuwe auto die ooit geveild werd. De Ferrari Luce werd aangeboden op een liefdadigheidsveiling van veilinghuis Sotheby's in Californië. Het vorige record stond ook op naam van een Ferrari. Vorig jaar werd een gepersonaliseerde Daytona SP3 geveild voor ruim 22 miljoen euro. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft overwegend droog bij maximaal 27 graden. Morgen meer wolken en plaatselijk kans op een buitje. Temperaturen tot 25 graden.
1: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de derde bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18 en inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven, dan ben je natuurlijk ook welkom, maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit één of meerdere drankjes zijn en een andere smakelijke verfrissing.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Dit is Radio Memories hitschijf van de week.
5: Hey luisteraars, ik ben Christophe en dit is

met muzikale groeten en natuurlijk welkom en goeie avond. En we begonnen daaraan met Sweet Dreams. En dat allemaal met Eurythmics. En de volgende, ja, die kent iedereen. Prachtige film, prachtige muziek. Prince and the Revolution met Purple Rain. I never meant to come.

Prince and the Revolution met Purple Rain. En 10 jaar later, in 1994, hadden we deze Belgische groep Good Shape. En ze zagen er heel goed uit ook, met Take My Love.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
2: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
1: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
2: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
1: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 25 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Dit is Radio Memory. Goeie avond.

was niemand minder dan de Jeffrey Leigh Group met Give Me Your Sexy Body uit 1980. En dat werd aangevraagd door ons... ons Nadine uit Gekelhem. En daarmee zitten we in de jaren 90 terug. Namelijk het jaar 1998. Tina Cousins en Pray.

Tina Cousins met Pray. En de volgende werd aangevraagd door Molly. Tina Turner met The Best. Pray kwam uit 98. En The Best uit 1990.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
4: Radio Memory.
5: Goeie avond.
6: In 1982 was het en daar was OMD of Orchestral Maneuvers in the Dark met Maid of Orleans. En er komt een paard in. Toen de videoclips eigenlijk nog pure kunst was. En de volgende is Vienna Ultrafox. Die komt erachteraan en daar komt ook een paard in voort.

Milking met Walk on Water. En dat waren natuurlijk Reggie en Linda Mertens. Ja, want die vormen natuurlijk de formatie Milking. En wij gaan naar een andere Belgische formatie die ook eigenlijk wel potten gebroken heeft in de dancewereld. Namelijk Silver. En Silver, dat is natuurlijk Wout van Dessel en onze Sylvie Melody met Turn the Tide. Tot na de klok van 7:00.

0: En zij presenteren eigenlijk nog een show van de jaren 90. En als je de kans krijgt om daar naartoe te gaan, zeker doen, want ik heb het gedaan. Ik heb me geamuseerd die avond.
1: De beste muziek hoor je hier. Radio Memory.
2: In Genk is een man van 40 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval met een e-step. Hij stond achterop terwijl een 42-jarige bestuurder reed. Volgens het parket testte die positief op alcohol. En met 2-op-1 step staan is verboden. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde de voorbije nacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij meegenomen met daarop Maria en het kind Jezus. Daan Soete is de nieuwe Belgische kampioen gravel, een discipline binnen het wielrennen. In Grobbendonk won hij voor Wout van Aert en Witse Meeuwse. Van Aert kreeg enkele kilometers voor de finish last van krampen. Bij de vrouwen gaat de titel naar Nathalie Bex. De Amerikaanse wielrenner Andrew August heeft de ronde van Tsjechië gewonnen. Hij werd tweede in de slotrit. Daarin kwam de Italiaan Alessandro Fancello als eerste aan. Fancello eindigt tweede in het eindklassement. Domenico Pozzovivo, ook een Italiaan, eindigt derde in het algemeen klassement. Een zachte nacht met minstens 13 graden en mogelijk een buitje wordt opgevolgd door een wisselend bewolkte maandag. Plaatselijk opnieuw kans op wat regen en tot 24 graden.
3: Stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
4: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
5: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
3: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
4: Dat is al wel een keer de moeite.
6: Op zondag 23 augustus organiseert OTC De Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer-tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 17:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
7: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
6: Cindy op zondag van 6 tot 8. Met muzikale groeten.
8: Wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer.

0: Met al die oude dingen weer op tafel komen, Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
2: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
3: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

Ja, ja, en dat ben ik nog steeds. En ik ben er heel blij om. Benny Nijman, een vrijgezel. Uit 1981. En drukwerk was uit 82.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

Ja, ja, een vrijgezel met Benny Nijman. En we blijven in Nederland, namelijk met deze man, Rob de Nijs, waar we vorig jaar afscheid van genomen hebben met Bangerhart.

Rob de Nijs met Bangerhart. En de volgende is Hemels Blauw van Wiltura. En die komt uit 91. Rob de Nijs was 96. En ja, Hemels Blauw draai ik heel speciaal voor Ingrid. En een heel spoedig herstel gewenst.

0: Dit is Radio Memory.
1: Goedenavond.
2: Men weet wat het gaat. De safety dance. En dat komt uit 82.

The Safety Dance, Men Without Hats. En in deze intro herken je meteen welke plaat het is. Inderdaad, Tarzan Boy met Baltimora

0: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory app.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android.
5: Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.

Mr. P en Culture Beats. En we gaan van 1993 terug naar 1983 met een heel grote hit en ook een heel groot album, namelijk Thriller. En daar komt deze uit, Michael Jackson met Billie Jean.

En we hadden nog een vraagplaatje. En dat komt uit 1983 en werd aangevraagd door ons Celestje. En zij vroeg deze: ILO, rock'n'roll is king. En inderdaad, is eentje van de jaren 80.

0: 'cause I gotta have faith.
1: Ja, ja, geloof. En dat allemaal met George Michael. Ja, George Michael, altijd mijn favoriet geweest. En ik heb mij heel veel moeten verdedigen. Want mijn vriendin en mijn mama, die vonden Bros veel beter. Maar ik heb hem altijd trouw gebleven. Trouwens, Fate, de hoes van de plaat. Staat er zo sexy op. Venga Boys met We Like to Party. In 1998.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Nienhoven tijdens de jaarmarkt Nienhoven. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Nienhoven. Mis het niet.
2: Radio Memory. Goedenavond. Hey! Radio Memory. Radio Memory.
3: En de volgende werd aangevraagd door onze Frans. En hij vroeg deze van Queen. I want to break free. En dat wil ik ook wel doen. En ik zou zeggen, bedankt voor het aanvragen van het plaatje. En ik herinner mij nog de videoclip waarin Freddie Mercury met zijn plumeau eigenlijk over en weer aan het crossen was.

I Want to Be Free. En dat allemaal met Queen. En onze volgende is Cher. En dat komt uit 98 met Belief. Nou ja, en geloof vooral in jezelf.

In Genk is een man van 40 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval met een e-step. Hij stond achterop terwijl een 42-jarige bestuurder reed. Volgens het parket testte die positief op alcohol. En met 2-op-1 step staan is verboden. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde de voorbije nacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij.

0: Hij meegenomen met daarop Maria en het kind Jezus. Daan Soete is de nieuwe Belgische kampioen gravel, een discipline binnen het wielrennen. In Grobbendonk won hij voor Wout van Aert en Witse Meeuwse. Van Aert kreeg enkele kilometers voor de finish last van krampen. Bij de vrouwen gaat de titel naar Nathalie Bex. De Amerikaanse wielrenner Andrew August heeft de ronde van Tsjechië gewonnen. Hij werd tweede in de slotrit. Daarin kwam de Italiaan Alessandro Fancello als eerste aan. Fancello eindigt tweede in het eindklassement. Domenico Pozzovivo, ook een Italiaan, eindigt derde in het algemeen klassement. Een zachte nacht met minstens 13 graden en mogelijk een buitje wordt opgevolgd door een wisselend bewolkte maandag. Plaatselijk opnieuw kans op wat regen en tot 24 graden.
1: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de derde bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18 en inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven, dan ben je natuurlijk ook welkom, maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit één of meerdere drankjes zijn en een andere smakelijke verfrissing.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.
5: Hey luisteraars, ik ben Christophe en dit is

Chris Bark, The Lady in Red. Welkom bij Romantica en ik blijf bij jullie tot aan de klok van 9 uur. En ja, ik heb heel veel romantische platen, maar ook heel veel gedichtjes bij. Dus we zullen er maar meteen aan beginnen. Deze gedachte laat ik varen in een bootje op weg naar jou om te zeggen dat ik elke dag aan je denk en van je hou.

Boyzone uit 1998 met No Matter What. Liefde, nooit zal je beseffen hoe vaak je door mijn hoofd gaat. Mijn zorgen weet jij niet precies, omdat ik ze niet laat, omdat ik ze niet zien laat. Nooit zal jij beseffen, mijn hart huilt vaak om jou. Nooit zal jij echt weten hoeveel en diep ik van je hou. Berlin met

Hoe sterk is de liefde? Ik wil zo graag jouw meisje zijn, tot we grijs en oud zijn. Daarnaast, tot de zee opkomt, jij mag altijd en jij nog altijd van me houdt. Ik wil zo graag je meisje zijn, tot we straks krom en doof, jij mij nog steeds de mooiste vindt en dat ik dat geloof. Ik wil zo graag jouw meisje zijn, tot we beginnen te vergeten, maar nooit hoe sterk de liefde dat we altijd zullen weten. En wij gaan naar een aangevraagd plaatje. En dat werd aangevraagd door Hilde. En zij vroeg deze. Petula Clark, La Nuit n'en finit plus.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

0: Hij is er.
1: Hij is er.
0: De Radio Memory App.
1: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
0: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
1: De Radio Memory App.
2: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

When a Man Loves a Woman. En we gaan verder met een gedichtje. Dagen met jou. De dagen met jou zijn warm en vertrouwd. De dagen met jou zoals je van me houdt. De dagen met jou, heel liefdevol en bijzonder. De dagen met jou, zo kwetsbaar, echt een wonder. De dagen met jou, vol liefde en dankbaarheid. De dagen met jou wil ik nooit meer kwijt. De dagen met jou voelen intens en bevrijd. De dagen met jou, van nu tot in de eeuwigheid. En ja, de volgende is een aangevraagd plaatje. Maar het probleem is, ik vond het dus niet. Ik heb zitten zoeken daarvoor ook dat het soms hier een beetje fout liep. Omdat ik het echt wou draaien. Maar ik vond het niet. Zowel niet op Spotify als op YouTube. Dan bleek het een verkeerde artiest te zijn. Dan had hij dus nog een keer geprobeerd. En ik vind het nog steeds niet. Dus een ander plaatje dan maar. Dus aangevraagd door ons Katrien. En zij vertrekt op vakantie vannacht. En we wensen haar natuurlijk heel veel plezier. En A Thousand Years, Christina Perry.

A Thousand Years. En dat met Christina Perry, aangevraagd door Katrien. En we hebben nog een gedichtje. Niemand is perfect, wie dat ook beweert, want ieder mens doet af en toe wel wat verkeerd. Het maakt je echt niet minder, een foutje zo nu en dan. En onder ons gezegd, je leert er wel wat van. Niemand is perfect, je hoeft dat niet te zijn. Blijf gewoon jezelf, met al je foutjes, groot of klein. En de volgende werd ook aangevraagd, maar ik heb ook de juiste plaat niet. Maar het was inderdaad wel Bart Germán. En ik heb gekozen voor Ik ga dood aan jou. En dat werd aangevraagd door Rudolf en voor zijn vrienden die op bezoek zijn.

En ondertussen is het natuurlijk tijd geworden om afscheid te nemen. En ja, wij hadden wel nog een verzoekplaat, maar ik vind ze dus ook niet. Dus, en dat was Herbert Verhagen. En ik heb gekozen voor een lach en een traan. Maar in ieder geval, bedankt voor te luisteren. En u hoort mij terug zaterdag tussen 10 en 12 met U vraagt, wij draaien. En deze keer is het Patrick die mijn sidekick is, zal ik maar zeggen. En denk eraan, wees vooral heel lief voor elkaar. Bye.

0: stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
1: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
0: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
1: Dat is al wel een keer de moeite.
3: Op zondag 23 augustus organiseert OTC de

0: alle Zeelse vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer-tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 17:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
5: Dank aan Cindy met haar Romantica. Zij is er natuurlijk volgende week terug. En de romantiek, die blijft hier nog lekker door.

0: was Vanessa Williams.
1: Liefde enzovoort, met Lex de Groot.
0: De soundtrack van de Disney-klassieker Pocahontas kreeg je te horen. Vanessa Williams neemt het nummer op voor de aftiteling van de Engelse versie van de film. Het liedje won trouwens prestigieuze prijzen. Een Academy Award voor Best Origineel Nummer en een Grammy Award en een Golden Globe. De ex-Miss America, Vanessa Williams, Colors of the Wind uit 1995. En daarvoor als eerste vanavond in deze Liefde enzovoort, Flo, Don't Break Her Heart, kreeg je te horen. Dames en heren, jongens en meisjes, mag ik jullie een hele fijne avond toewensen. Hiermee zitten we weer in het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. De week is alweer voorbij gevlogen, hè? Maar ik ben Lex, ik ga jullie de komende twee uurtjes gezelschap houden met de allermooiste love songs van toen en van nu. Dus waar je ook op dit moment mag luisteren, maak het lekker gezellig en geniet mee van bijvoorbeeld zometeen Alice Cooper. Wat een grote hit werd het, hè, in 1979. How You Gonna See Me Now is voor jullie aan de weg. Na nog zo'n klepper uit 1982 van Marvin Gaye en Sexual Healing. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

0: Op zaterdag 5 september bruist de Burgstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15.15 uur zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgstraat aan het swingen. En om 22.15 uur sluit Chateau Migrain de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgstraat 30 in Ninove. Mis het niet!
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Radio Memory. Goeie avond.
3: Liefde enzovoort. De radio komt in het rood. Love

90 kende ontelbare boysbands. Dit was er zo eentje, OTT. Misschien niet de grootste, maar ze hadden wel een hitje te pakken destijds met deze Let Me In. Dit is Liefde Enzovoort. En Liefde Enzovoort, dat wil dan ook zeggen dat er een liefdeshoroscoop is. Dat is elke week zo. En er is vanavond zeker en vast niet anders. In het liefdeshoroscoop gaan we kijken hoe het met jouw liefdesleven is gesteld de komende week. Maar je hebt nog wel een beetje geduld nodig, want je krijgt het van mij hier te horen in deel 2. Maar als je zo lang niet kan wachten, je weet het hè. Het staat ook nu weer alvast netjes op de Facebookpagina van Liefde Enzovoort. Daar kan je het alvast nalezen. Liefdespatie ENZ, zo vind je ons terug op Facebook. Maar je kan het ook dagelijks volgen via mijn Instagram-account onder @lex_degroot. Het liefdeshoroscoop. Zo dadelijk, Lola Young, From Down Here. En wat dacht je van deze fijne voor Amy Stewart? Uit 1984, dat mooie, Friends.

verfijnen van Sheriff, moesten we teruggaan naar 1983. When I'm With You. En ik had het er net al even over onze Facebookpagina, dat je daar het liefdeshoroscoop terugvindt. Niet alleen dat vind je daar terug, maar je kan ook naar platen kijken die je vandaag of de afgelopen tijd hebt horen voorbij komen. Verder heb ik ook weer deze week een link naar Mixcloud geplaatst, want het is mogelijk om naar Liefde enzovoort te luisteren, waar en wanneer je er maar zin in hebt. Om je de weg naar Mixcloud te vergemakkelijken, heb ik dus de link op de Facebookpagina geplaatst. Liefde enzovoort vind je trouwens terug onder liefdespatie ENZ. En als je het nog niet moest hebben gedaan, like en volg de pagina dan ook. Ik heb zometeen een hele fijne uit 1975 voor jullie klaarstaan. Voor Harold Melvin en de Blue Notes. Wake Up Everybody is voor jullie onderweg. Maar eerst een hele fijne voor Guus Meeuwis. Origineel is het afkomstig van Jovanotti en heet het Ate. Maar hij heeft er dit van gemaakt in 2009. Dat komt door jou. Laat van

stil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan laten razen. Tot ze stil is met jou bij mij, kan ik alles. Wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar.
2: En dat wordt gevierd.
1: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
3: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
1: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
3: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
1: Maar ook met Sammy Moore en Laris.

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals, van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Dit is Radio Memory.
0: Goedenavond.
3: Kaarslicht, een glaasje wijn en liefde enzovoort.

0: Miami Sound Machine en Gloria Estefan uit 1989. Het werd een hit. Anything for you. En uiteraard gaan we zo meteen aan de andere kant nog lekker door met de mooiste love songs van toen en van nu. Want het meest romantische programma van de Lage Landen is nog lang niet afgelopen. Ik heb dan ook in deel 2 nog voor jullie het liefdeshoroscoop, uiteraard. Hoe is het met jouw liefdesleven gesteld? Wel, straks in deel 2 gaan we dat allemaal uit de doeken doen. Maar in dit uur nog een van de meest diepzinnige en ontroerende late werken van de Oostenrijkse zanger Udo Jürgens. Er verscheen in 2014 op zijn allerlaatste studioalbum Mitten im Leben. De ballad wordt gezien als zijn muzikale testament, omdat het zijn levensvisie kort voor zijn plotselinge overlijden in december van het jaar perfect samenvat. De emotionele kern van het lied zit in de centrale regel van het refrein. Mein Ziel ist, immer ein Ziel zu haben. Udo Jürgens beschreef hierin dat niet het bereiken van een eindstation belangrijk is in het leven, maar de constante innerlijke drive om nieuwsgierig te blijven en vooruit te kijken. In dit uur onder andere nog deze voor Udo Jürgens. Mein Ziel. Graag tot zometeen.
1: Wie goed, wenn die Welt in Bewegung bleibt. Man muss ja nicht gleich auf den Tischen tanzen. Und ich reiß sicher auch keine Bäume mehr aus. Doch ich will und werde noch welche pflanzen.

0: 1990 brachten ze het album Of Zo uit. Daaruit komt deze, Domino, van Clouseau. En daarvoor, als eerste in deel 2 van deze Liefde enzovoort, Sal da Vinci, met Poesia. Hoi, ik ben Lex. En dit is nog steeds het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. De mooiste love songs van toen en van nu blijven nog een klein uurtje doorgaan. Met, niet te vergeten, ja, het komt er bijna aan. Nog een drietal plaatjes geduld. Het liefdeshoroscoop. Wat er met jouw liefdesleven allemaal staat te gebeuren de komende week, wel, daar is het bijna tijd voor geworden. Maar we gaan die wachttijd wel mooi invullen. Met bijvoorbeeld eentje voor Earth, Wind and Fire. We gaan zo dadelijk terug naar 1979. After the Love Has Gone. En deze heb ik ook nog voor jullie klaarstaan. Uit 1980. Olivia Newton-John. Samen met Cliff Richard. Afkomstig uit de geflopte film Xanadu. Suddenly. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio. Yeah.

0: Radio Memory.
1: De beste muziek
0: hoor je hier.
2: Amper 4 minuutjes zijn we nog verwijderd van het liefdeshoroscoop. Die tijd gaan we invullen. Deze fijne voor het oude Bob.

0: 2020 ook alweer. Het is voor Douwe Bob en Hold On. En hij bracht ons tot aan het liefdeshoroscoop voor deze avond.
1: Liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop.
0: Hoe is het met jouw liefdesleven de komende week gesteld? Daar is het nu eindelijk tijd voor geworden.
1: Ram?
0: Je voelt dat het tijd is om oude twijfels achter je te laten. Singles merken dat een ongedwongen gesprek stilaan meer betekenis krijgt. Bij koppels groeit het vertrouwen wanneer jullie elkaar zonder oordeel laten uitspreken. Een positieve verrassing geeft je extra zelfvertrouwen. 6 knuffelpunten.
1: Stier.
0: Je straalt rust uit en dat trekt mensen aan. Singles voelen dat iemand steeds vaker belangstelling toont zonder zich op te dringen. Bij koppels zorgen kleine attenties voor een warme en veilige sfeer. Je merkt dat liefde vaak groeit in de dagelijkse momenten. 9 knuffelpunten.
1: Tweelingen.
0: Je zoekt afwisseling, maar vergeet niet om ook stil te staan bij wat echt belangrijk is. Singles kunnen twijfelen tussen nieuwsgierigheid en oprechte interesse. Bij koppels helpt het om minder snel conclusies te trekken. Met wat geduld komt er opnieuw evenwicht. De tweelingen hebben er 4 verdiend.
1: Kreeft.
0: Je voelt je geliefd en gewaardeerd. Singles stralen een natuurlijke charme uit, waardoor contacten spontaan verlopen. Bij koppels groeit de verbondenheid door samen plannen te maken voor de komende maanden. Alles lijkt moeiteloos op zijn plaats te vallen. De kreeft is de winnaar deze week met 10 knuffelpunten.
1: Leeuw.
0: Je merkt dat oprechtheid meer indruk maakt dan stoere woorden. Singles krijgen de kans om iemand beter te leren kennen zonder dat er druk ontstaat. Bij koppels brengt een eerlijk gesprek meer rust en wederzijds begrip. Dat geeft de relatie nieuwe energie. Leeuw, je hebt er 7.
1: Maagd.
0: Je legt de lat soms te hoog voor jezelf. Singles durven hun gevoelens niet altijd te tonen en laten daardoor een mooie kans voorbij gaan. Bij koppels kunnen kleine ergernissen groter lijken dan ze werkelijk zijn. Een beetje mildheid maakt een wereld van verschil. 2 knuffelpunten voor de maagd. En we hebben er natuurlijk nog 6 te gaan. En die krijg je van mij over een drietal platen.
2: You know, baby, I'm so happy to be here with you tonight.

0: Liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop. Weegschaal.
1: Je vindt opnieuw het vertrouwen dat je de voorbije tijd een beetje miste. Singles voelen zich steeds zekerder en durven vaker initiatief te nemen. Bij koppels brengen humor en spontaniteit opnieuw veel warmte. Venus versterkt je natuurlijke charme. 8 knuffelpunten.
0: Schorpioen.
1: Je intuïtie helpt je om mensen juist in te schatten. Singles voelen snel wanneer er wederzijdse belangstelling ontstaat. Bij koppels zorgen eerlijke gesprekken voor een diepere verbondenheid. Je merkt dat vertrouwen de basis blijft van elke sterke relatie. 5 knuffelpunten, schorpioen.
0: Boogschutter.
1: Je enthousiasme werkt aanstekelijk en brengt een frisse wind in je liefdesleven. Singles staan open voor nieuwe contacten die langzaam kunnen uitgroeien tot iets moois. Bij koppels brengt een gezamenlijke uitdaging opnieuw veel plezier. Tegen het einde van volgende week voel je meer verbondenheid. Boogschutter, jij hebt er 9.
0: Steenbok.
1: Je probeert alles onder controle te houden, maar deze week loont het om je gevoel meer ruimte te geven. Singles ontdekken dat spontaniteit verrassend goed uitpakt. Bij koppels zorgt een klein gebaar voor een groot verschil. De sfeer wordt geleidelijk warmer. 3 knuffelpunten.
0: Waterman.
1: Je kijkt met een frisse blik naar de liefde. Singles merken dat een leuke klik zich rustig verder ontwikkelt zonder haast. Bij koppels brengt een nieuw gezamenlijk doel extra motivatie. Je voelt dat jullie samen sterker staan dan je dacht. Waterman, 8 knuffelpunten.
0: Vissen.
1: Je bent deze week gevoeliger voor kleine signalen. Singles kunnen onzeker worden wanneer een reactie langer uitblijft dan verwacht. Bij koppels helpt het om gevoelens meteen uit te spreken in plaats van ze op te kroppen. Een beetje vertrouwen voorkomt onnodige zorgen. 1 knuffelpuntje voor de vissen. En natuurlijk kan je dit liefdeshoroscoop nog eens een keertje rustig nalezen. Want het staat gewoontegetrouw op onze Facebookpagina. En dat vind je onder liefdespatie ENZ. En je kan het ook dagdagelijks volgen via mijn Instagram-account onder @lex_degroot.
0: Het staat in de sterren geschreven met Lex de Groot. When you

liedje beschrijft een lange, vermoeiende zoektocht over de hele wereld naar de ware liefde. Om uiteindelijk te beseffen dat het wachten het waard was. Het nummer legde de muzikale basis ook voor een van zijn grotere hits, Have I Told You Lately. En het is vooral bekend geworden dankzij de soundtrack van onder andere de romantische komedie Richard Jones' Diary natuurlijk. Van Morrison uit 1987.

als je dit hoort, ja, dan weet je het, hè. Dan zit liefde en zijn voort er helaas bijna op. Straks natuurlijk weer lekker slapen, maar vooral ook morgen goed erop. En heb ik ook weer een slaapmutsje voor jullie meegebracht deze avond. En daarvan neem ik je mee naar 1990. Een hele fijne voor The Cure en Pictures of You. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe liefde enzovoort. Graag tot dan.

0: Porsche, lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Ah, schat, ik wil je roepen, niet meer bellen, even vijf.
1: Jacques Chirac.
2: Oh,

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.